0: Ja, ik vind het geen goed idee om hier boven op die bunker te presenteren. Jij?
1: Ik vind het wel gezellig, alleen een beetje winderig.
0: Man, wij hebben wat voor u over. We zitten meestal in de bunker dus radio te maken. En daar is nu ook de DJ bezig. Maar die heeft even de draadloze microfoon opengezet. En we staan hier nu dus op de bunker. Geweldig. Heb je wel, we gaan weer even leuke muziek luisteren, toch?
1: Ja, oké, zet hem maar op.

0: Bloem de Weer, die heeft hier nog een stof afgenomen.
1: En, noem jij dat zo tegenwoordig?
0: Nou ja, ik bedoel, bij die ventilator, nou zit alles hier weer onder de stof. Dus ja, dat schiet niet op. Je zet toch een ventilator uit en dan ga je stoffen? Of zie ik dat verkeerd?
1: Nee, dat is die zenderkoeling. Dus als je die uitzet, dan vliegt dat in de fik of zo. En, ja, en daar staat ook natuurlijk dat bureau voor van die redactie. En als ze dan gaat stoffen, dan komt het op het mengtafelpaneel. Ja, wat kunnen we daar nou over verzinnen?
0: Ja, een stofvrije ruimte. Ja, dan moeten we uit de bunker weg.
1: We kunnen natuurlijk in een operatiekamer gaan presenteren.
0: Dat kan ook. Lijkt me ook wel leuk trouwens.
1: Nou, het hangt er vanaf. Het is een, bestaat een, niet gezellig natuurlijk.
0: Sommige mensen treden uit, weet je wel. Die treden dan uit, liggen ze onder verdoving en dan gaan ze eruit.
1: Dan gaat hun lichaam uit, ja. En dan zweven ze het halve ziekenhuis rond en dan zien ze allemaal dingen.
0: Maar dan heb je best kans dat ze op een radiogolf terechtkomen en dan horen ze ons toch weer.
1: Ja, oh ja. Hallo. Ja.
0: Ik ben jouw geest.
1: Het is best leuk om, om op die frequenties te gaan uitzenden. We hebben hele slimme techneuten. Dat ze ook op die zweverige zielenfrequenties gaan zitten. Ja, dat is interessant. Dan gaan we even de boel shaken. Nou, reken maar dat ze genieten daar in die tweede dimensie, hè, van KR1.

Radio 1, oftewel KR1, doet zijn verrekte best om jou vanuit hun uitzendbunker op te vrolijken en jouw leven beter te maken. En als we de berichten en luistercijfers zien, lukt dat aardig. Steun je ons een beetje en doneer je wat geld en maak je wat promotie voor jouw gekke station. Hey, mafkees namens mij, je hete radiostemmetje, hartelijk bedankt lekker die.

0: We hebben hier Marian. En Marian die schrijft van... Hi, zag ik jullie laatst niet lopen?
1: Ja, dat kan, op de markt.
0: Zag ik jullie laatst... Moet ik nou? Nou word ik nieuwsgierig. Ik ga hem toch voorlezen. Hi, zag ik jullie laatst niet lopen bij die roadshow van KR1?
1: Dat kan.
0: Ja, weet ik veel, Marian. Is dat nou een vraag? We zijn hier met tientallen mensen en ik heb geen idee of jij ons ziet lopen... Waarschijnlijk was het Ruud Kastrikum die wordt, of een van de andere discjockeys, dames en heren. We hebben ook een Marianne bij het promotieteam trouwens.
1: Ja, Holleberg.
0: Ja. Gaan we het niet over hebben. Dit is dus, draai even wat. Doeg. Nou, hier komt ie, Marianne. Dag.

0: weer een bezoekplaat van Benny Voskamp.
1: Oké, nou Benny die is ook natuurlijk een trouwe luisteraar van KR1. Want één keer per maand heb ik wel een mailtje van hem. Hij schrijft wel regelmatig.
0: Ja, Benny Voskamp. En hij is vooral gek van Bloem. Want die krijgt ook vaak live chatberichten of via de site.
1: Dat kan ik me ook wel voorstellen. Want als je die foto's ziet op de site, dan is dat best wel aantrekkelijk natuurlijk om naast te schrijven.
0: Ja.
1: Ik zou het ook gedaan hebben.
0: Had ze zich wel behoorlijk opgetut. Maar in het echt is ze nog knapper. Onze
1: Bloem.
0: Bloem, de Weren, de DJ van KR1.

0: right, this is KR1 from the bunker in the Netherlands, and next to me is the one of the DJs. Hi there.
1: Hi there.
0: You are live in the transmission, and you like to say something nice to the DJs, to the people all over the planet.
1: Hello everybody, this is Ruud from Heemskerk.
0: Okay, Ruud. Dit is Ruud, luisteraars. Ja, Zwarte Piet is het, Ruud. Zo zwart als Ruud is hij. Ja.
1: What is Ruud? What is Ruud? Hey, dude.
0: Ja, wij doen dus niet aan discriminatie, luisteraars. Maar ik vind eigenlijk wel dat het niet kan. Er zit hier een hele zwarte man naast me. Kan toch niet? Ja. Nee, dat is geen discriminatie. Ik word nou... Oh, ze beginnen te kogelen hier. Ja, sorry. Ja, we hebben hier een promotieteam. Die ziet in alle kleurtjes. Nee, het gaat om deze zwarte man naast me. Die heeft de kachel schoon gemaakt.
1: Wat nou man?
0: Nee, niet meteen anders praten. Het is gewoon, hier iemand heeft kachel schoongemaakt. En nou is hij helemaal zwart. Dus ga je even oppoetsen, want mijn mengpaneel wordt ook zwart. Kan niet.

0: een stokje. Lieve luisteraars, ze zijn lekker aan het spelen hier met de knopjes. Maar eigenlijk gaat het over koffiemelk. Nu, na dit heerlijke plaatje, gaan we praten over koffiemelk. Er volgt nu een lezing door professor Dr. Anders Ruud van Heemskerk.
1: Ja. Hij moet wel gemolken worden, want er hangt een vette uier onder waar je u tegen zegt.
0: Ja, en de koffiemelk was op, toch?
1: Dat komt goed uit.
0: Ja.
1: Maar is het een mannetje of een vrouwtje dan?
0: Ja, daar kom je mezelf achter. Maakt niet uit, er komt altijd wel wat uit. In jouw koffie. Ja, ik drink geen koffie, het maakt mij niet uit.

listen to.

0: Het regent ook trouwens verzoekplaten. Er worden veel verzoekplaten tegenwoordig gevraagd. Het was toch een tijdje in de klad in geweest, maar nu zie ik toch regelmatig nu op de site dat er mensen plaatjes willen horen.
1: Ja, maar wilt u daarmee stoppen, luisteraars? Want ik zit maar te zoeken en Oscar die klaagde er ook al over. Die moet maar lopen zoeken. En Angelique en Bloem, en die zeiden van elke dag zo'n stapel mailtjes. Die worden dan doorgestuurd en door Monique en die stuurt dat dan. Moet je allemaal weer aan voldoen, dus moeten wij daarmee stoppen?
0: Nou, ik doe het altijd nog wel met plezier.
1: Oh.
0: Ja, dan stuurt u maar hoor, zoveel mogelijk. Oh. Al is het om Bart even te plagen.
1: Ja.

0: Ruud van Heemskerk gaat zingen.
1: Ik zeg, zullen we iets gaan zingen?
0: Ja, Ruud van Heemskerk gaat zingen.
1: Ik zeg, zullen we iets gaan zingen?
0: Ja, ja, nou, goed. we zingen wel mee met deze plaat, maar dan wel met de microfoon dicht, luisteraars. Dus maakt u niet bezorgd.

0: Ja, wij werden gehoord op de Middengolf laatst. Dat is leuk, hè?
1: Op de Middengolf? Ja. Oh, dat is alweer lang geleden, ja.
0: Ja, het is zeker weer een aantal dagen terug. Maar regelmatig zijn er dus uitzendingen op de Middengolf van KR1. En voornamelijk in Nederland. En ook wel eens een Amerikaans station wat het dan doorstuurde van een emigrant. Maar dat duurde niet zo lang. Maar dat is leuk. Middengolf in heel Nederland was dat te horen. We kregen veel reacties, ook van mensen die toevallig in de auto zaten. Natuurlijk, het internet komt straks ook in de auto. En er zijn ook plannen voor DAP+.
1: Ja, wat voor plus?
0: Een dikkertje DAP+.
1: Dikkertje DAP.
0: Ja.
1: Digitale DAP.
0: Maar we zoeken nog een trap. En dan moet je 's morgens vroeg om 6:45.
1: Nou, er liggen nog wel een paar ijzeren trappen hier al in de bunker. Dus,
0: ja, maar het moeilijkste is dat je dan ook de giraf een klontje moet geven.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Nou, we hebben wel giraffen voor.
0: Ja, nou ja, oké. Dan is dat opgelost, luisteraars. Dan hoort u ons binnenkort op de Middengolf. Met NE op DAP+.

0: That's all, folks.
1: El general.

met de snelheid van het licht naar jouw buis van Eustachius. Dit is, met de beste techniek die wij voor jou konden verzamelen, het station waar jij van droomt. Ja, oh ja, misschien ga je er wel van dromen. Wij zenden allemaal brainwaves uit naar jou. Eens kijken wat er gebeurt vannacht. Oh yeah.

0: Internet Radio.
1: KR1.
0: Internet Radio. 24 uur per dag. 24 uur per dag. 7 dagen per week.
1: KR1.

0: Daar zit daar met een bakkie met met vis.
1: Vissoep?
0: Ja, vissticks of zo zit erin, geloof ik. Maar. heb je zeker.
2: Zwaaien wij met onze armen? Goed zo, we willen nu muziek. Hij luistert ook niet. Ik zet hem zelf op.

0: Ik zou het niet weten wat het is. Weet jij wat het is? Dit is jouw radiostation. Kennemer Radio 1. Geniet ervan.
1: That's nice.

0: Little darling, do not let a tear fall from your eye.
1: Oké, je luistert nog steeds hier helemaal naar jouw eigen romantische DJ. En ik heb hier weer een via de e-mail. En dat is dat vind je op de website. Dat is info@kennemerradio1.nl. Een paar fijne gedichten binnengekregen van Wendy. En Wendy die zegt altijd... Als ik je hoor en als ik KR1 aan heb, dan krijg ik altijd vlinders in mijn buik. Oh ja, Wendy, krijg jij vlinders in je buik? Oké. Als je nou even op de chat zegt wat je daar exact mee bedoelt, Wendy. Vlinders in je buik. Goed zo. Nou, in elk geval... Jij hebt het ook over jouw sterrenbeeld. Nou, dat is... Ja, wat is dat? Eens even kijken. Oké. Ja, sterrenbeeld is vissen. Een heel vrouwelijk sterrenbeeld, Wendy. Vissen. Ja, ze kunnen alle kanten opzwemmen, maar ze hebben heel veel behoefte aan liefde. Dus, Wendy, als je nou zit te zwijmelen op de bank... Dan ga ik even door jou gemaakte, oh yeah, baby, oh yeah, Wendy, jouw gedicht voorlezen. Ja, beste mensen, jullie moeten allemaal even van mij horen dat het geluid van KR1 mij altijd zeer veel zal bekoren. Mijn hele liefdesleven hoor ik voorbij komen in de muziek en de presentatie. En dat vind ik ontzettend leuk. En soms lig ik ook nog eens in een deuk. Oh, Wendy, wat een fijn gedicht. Dankjewel. Als je ook een gedicht wil schrijven, lieve luisteraars, info@kennemerradio1.nl. En 1 is gewoon het cijfer 1, dat begrijp je. Goed zo, genoeg gepraat. We gaan weer gauw wat fijne muziek draaien. Oh yeah, heerlijke... Fijne muziek waar je misschien wel herinneringen, mooie, lekkere herinneringen aan hebt. Ja, die ga je nu horen, die muziek.

0: ze hadden de laatste tijd veel horror in de bunkergangen. Ik hoorde af en toe rare geluiden. Misschien moeten we maar weer eens een keer zelf met een masker of met fakkels in de rondte gaan lopen.
1: Ja, een beetje de uitdrijvingsrituelen gaan doen en zo. Al die Duitse soldaten die hier nog... al die geesten die zwerven hier nog rond waarschijnlijk.
0: Nou, niet alleen de geest hoor. Ik lag laatst bij me lang uit door zo'n lang bot van een poot van een Duitser of zo, denk ik.
1: Ja.
0: Die kat die zat er nog aan te knabbelen. Stomme bunkerkat, die holt altijd erachteraan.
1: Een raar beest is dat, hè? Ja, we draaien ze voor de poes weg. Deze is voor de bunkerkat. En nee, het is niet de vogeltjesdans.

0: Oké, okay. Dus toen liepen we er straks door de duinen samen met Boy Bensdorp en Bart Steenman. Want die jongens die komen nou net de studio binnenlopen met vreselijke vieze schoenen. Hebben jullie in paardenvijgen gestaan of zo?
1: Ik heb erin gestaan, ja.
0: Ja, het is best een ruik ook.
1: Maar ik had jouw schoenen geleend.
0: Je zat weer in die visgeur van Ruud Kastrikum en nu zitten we weer in de paardenvijgen.
2: Ja. Serieus, Boy heeft jouw schoenen even geleend.
0: Nou, het is weer,
1: ziet er weer mooi uit, toch? Glimt weer.
2: Hij heeft zich goud gespoten, Ruud.
1: Ja, goudkleurig.
2: Ja, het is vreselijk.
0: Ja. Nou, er staan van die busjes bij de Action en heb ik zo'n busje meegenomen.
2: Gouden schoenen en witte sportsokken heeft hij ook aan.
0: Dat is toch lachen, hè? Dat is toch lachen?
1: Nee, ik vind er weinig aan, maar...
0: Ja, gewoon lachen, joh.
1: Nou, het wel kennen we zien, kan niet meer zitten.
2: Dan ga je maar weer al wat muziek.

0: Is dat geen ex van je, Ruud?
1: Nee, dat is mijn buurvrouw.
0: Oh ja, zie je, je hebt het altijd over haar. Nee hoor, grapje, grapje. Hij gaat helemaal blozen zeggen. Wat heb jij met Eleanor? Ze zegt elke ochtend, zegt ze hi tegen. Eleanor is dus de buurvrouw van Ruud van Heemskerk. En die vraagt een plaatje aan. Jongens, ik loop op dit moment over het strand naar KR1 te luisteren. Vind je dat niet hilarisch? En ik heb jullie even een e-mail gestuurd naar kr1.nl. Draai even wat voor me en dan zwaai ik wel. Doei, Eleanor. Nou, draai even wat voor haar. Draai je even een rondje?
1: Oké, ik draai al. Ik draai mijn stoel.
0: Zie je hem draaien, Eleanor?
1: Ja, mijn stoel die draait dus.
0: Goed zo. Muziek nu.

0: Chloe krijgt de platenkast niet open.
1: KR1.

0: wens jij een piraat op Kennem Radio 1, KR1 Wereldradio.
1: Als er geen spoor is van geweld, niemand heeft iets gezien of gehoord. Er is geen motief, geen verdachte en geen lijk. Waar begin je dan te zoeken? Hoe vind je het bewijs? En hoe pak je de dader?

0: Ik vind ook dat je eigenlijk wel even straks naar buiten kan het duinzand een beetje aan te harken.
1: Ja hoor, ik ga een beetje het duinzand aanharken. Weet je hoe groot die duinen zijn, man?
0: Ja, maar de luisteraars die hier op visite komen, die hebben zoveel bende achtergelaten om de bunker.
1: Ja, dat is waar. Ja, schandalig.
0: En het moet toch af en toe even geharkt worden. Tenzij we de gemeente een briefje sturen. Of ze een paar van die mannetjes, weet je wel, even die ook die pantsoenendiensten.
1: Nou, dat zeg je nou, maar er luisteren dus regelmatig mensen die op de chat en de e-mail. En paarden van die werkten, zeiden ze, hadden hem aanstaan op het gemeentehuis. Van Beverwijk en een keer van Heemskerk. En ja, kunnen een potje breken bij ze. Dus ik kan vragen voor volledige verzorging hier.
0: Een potje breken?
1: Ja. Ja. Er werken ook vrouwen daar. Wat denk je?
0: Oh ja.
1: Oh ja.
0: Goed.
1: Nou, goed idee, man. Ga ik doen. Schrijf jij of schrijf ik?
0: We schrijven samen, want ik maak ook spelfouten.
1: Oh ja, ja, dit is... Oh, zo. U zou eens moeten weten, luisteraars. Ik ken hem Radio 1 met een kleine K, bijvoorbeeld. Schandalig.

0: je luistert niet naar een kippenhok. Je luistert naar de uitzendbunker van Kennemer Radio 1.
1: Kennemer Radio 1 Worldwide.
2: Oké, we gaan beginnen. Alle jongens en meiden, zijn we er klaar voor? Chico's en chica's, handjes uit je zakken. We gaan een beetje herrie maken. Wat? Yeah!

0: Returning to your radio sets.
1: KR1 Kanamaran Radio is back.

0: Nu is de vraag, Ruud, wie gooit er hout op de kachel nu?
1: Ik niet.
0: Ik heb het gisteren gedaan.
1: Dat doe ik het vandaag ook niet.
0: Ja, sorry, jongen. I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Training colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: Fijn dat je nog steeds luistert. Ik heb een draadloze microfoon in zijn binnenzak gestopt van Ruud. En hij is natuurlijk weer laat. Hij loopt nu de trap op, dus ik zet hem even aan. Kijken waar hij is in de bunker. Ruud!
1: Ja?
0: En je bent laat, man.
1: Ja, kom door de boekhouder.
0: Ja. Zie je, dan hoor je hem gewoon op de trap lopen.
2: Dit is Kennemer Radio 1.

Bunkers. Wat heb je eraan? Wel, je kan er radio in maken. En dat laat je over de hele wereld gaan. En maakt jezelf bij alle Nederlandse ambassades tot de nieuwe wereldomroep. KR1 Wereldradio. De hele wereld wordt hier wel blij van.

0: moeten we nog wat kaartjes laten drukken van onszelf.
1: Ja, met onze foto en jij natuurlijk in je gele zwembroek.
0: Nou, laten we dat maar niet doen.

0: Ja, luisteraars. U vraagt zich af wat wij doen tussen de plaatjes door. Wij zijn dus aan het bedenken wat wij hier aan vrije tijdsbesteding kunnen doen. Indien wij ooit vrije tijd krijgen hier in de bunker in Holland. Ik had nog een plan ontwikkeld, nu u het zo zegt. En dat is dus dat wij in het fietsenhok een dakbord maken wat dan tussen je spaken past. Oh, en dan de mensen die slecht gooien, die gaan de banden lek van de mensen die... Dat is spannend.
1: We kunnen een Jules de Korte vragen.
0: Ja, dat is leuk.
1: Ze hebben het op laatst opgepakt.
0: Ja, waarom?
1: Nou, hij stond op de uitkijk bij een bankoverval.
0: Ja.

0: zeggen, we hebben zo'n bunkerwebcam, die zie je op onze website. En nu zag ik gisteren dat ik even te kijken. Jij zit ook wel eens te kijken.
1: Ja, je kijkt altijd aan. Ja.
0: Maar er valt weinig te zien meestal. Maar gisteren zag ik dus in een zo'n promotieteammeisje was er aan het zonnen. Ja, dat heb jij gemist, hè?
1: Ja.
0: Nou, ik zal er even over uitweiden. Maar eerst... Van...

0: Bart en Ruud achter de knoppen.
1: En u kunt ook straks bellen.
0: Maar wel met een zwolle stem.
2: KR1 heeft een belofte.
3: En wat, hoe vind je het programma?
4: Hè?
5: Hoe vind je het programma?
4: Goed.
5: Goed?
4: Ja, hartstikke goed. Aha. Jullie komen goed door bij ons dus.
5: Wij komen goed door in Maastricht.
4: In Maastricht. Ja, daar woon ik, ja.
5: Jij woont in Maastricht.
4: Ja.
5: Dus, praat eens een beetje zwoel.
4: Moet ik nou weer zwoel praten? Nou, ja. Dat heb ik de hele week al gedaan. Dat ging nou niet meer.
5: Ja, Rie. Nou, voor één keertje dan.
0: Het is vast een heel romantisch meisje.
5: Er is vast een heel romantisch meisje.
4: Ja, zo romantisch. God. Dat weet je toch?
5: Hoe heet jij?
4: Ik heet Marjoke.
5: Marjoke?
0: Marjoke kan lekker koken.
5: Nee, hey, dat is zo afgezaagd. Maar...
4: Ja?
5: Maar Marjoke?
4: Ja, wat is er?
5: Hey. Marjoke?
4: Ja.
5: Hoe is het?
4: Ik hoor je helemaal niet meer, man.
5: Ben je er eigenlijk wel romantisch mee ook, hè?
4: Ja, ik ben heel romantisch.
5: Hoezo, klink je super romantisch?
4: Heel romantisch.
5: Je hebt vast een hele diep uitgesneden avondjurk aan, is het niet?
4: Ja, dat weet je toch.
5: Oh, jemig. Wauw, en hebben jullie ook een open haard? Hebben jullie een open haard, mee ook?
4: Nee, we hebben geen open haard.
5: We
4: hebben een kachel.
5: Een hele romantische centrale verwarming.
4: Nee, we hebben een mooie kachel met houtblokken erin. En dus net of het een open haard is, ja.
5: Net of het een open haard is, hè?
4: Ja.
0: Ligt er ook een heel mooi kleed voor?
4: Nee, er ligt geen mooi kleed voor.
0: Ah, jammer.
4: Maar wel een mooie jongen.
5: En ook al bloot soms?
4: Nee, niet bloot. Ja, jullie hebben allemaal... Jullie hebben allemaal blote vrouwen
5: nee,
4: daar liggen?
5: Nee, eentje. Eentje.
4: Oh, eentje?
5: Ja. Ja. Eén blote dame.
0: Die moeten we delen met z'n drieën.
4: Is dat Ruud's meisje?
0: Nee.
5: Nee.
4: Oh.
5: Dat is, dat meisje is van niemand, maar dat zit hier gewoon om mooi te zijn.
4: Als beeld of zo, als beeld.
5: Als, nee,
0: als mascotte.
4: Als mascotte? Ja. Van jullie zwoele programma.
5: Want, ja. Marjoke?
4: Oh, wat?
5: Daar worden we nog veel romantischer van. En waarom luister jij naar een romantisch programma, Marjoke?
4: Ja, weet ik. Hey, kan ik even een plaatje aanvragen?
5: Ja, als je eerst vertelt...
4: Hè?
5: Als je eerst vertelt waarom jij naar een romantisch programma luistert.
4: Nou, omdat ik heel romantisch ben, dat weet je toch?
5: Zijn
4: je
5: heel romantisch ben?
0: Zijn die mensen in de huiskamer ook zo romantisch?
4: Hè?
0: Zijn die mensen in de huiskamer ook zo romantisch?
4: Ja, moet je maar horen. Ik zal ze even laten horen gillen, oké? Okay?
0: Maar wel zachtjes dan.
4: Zo. Zie je wel?
5: Hè? Nou.
4: Heel romantisch.
5: Heel gezellig. Hebben jullie wel een kaarsje aangestoken eigenlijk?
4: De kamer is helemaal vol met romantische mensen hier al.
5: Hebben jullie wel een kaarsje aangestoken eigenlijk?
4: Jullie hebben alle buizen van Eustachius hier nat gemaakt.
5: Ach.
4: Er branden hier vier kaarsen.
5: Rode oortjes. En dat de buizen van Eustachius vier kaarsen.
4: De buizen
5: kaarsen.
4: Van Eustachius zijn helemaal nat hier al.
5: Maar Joke,
0: het is wel een hele zwoele familie hoor.
4: Ja, wij zijn heel zwoel.
5: Zo
4: maar dat had ik je toch al verteld?
0: Oh ja?
4: Ja. Zie je me nou naar je nest gaan? Nee hoor.
5: Dat is heel romantisch zeg, ja. Naar je nest gaan.
4: Ja, inderdaad. Heel romantisch, maar dat hoort er ook in. Dat hoort
5: inderdaad
4: er ook
5: een
4: bij.
5: Hele romantische, dat hoort er zeker bij, want ach, ik bedoel, in je nest is het lekker warm en zacht.
0: Is dat zo?
4: Ja,
0: en
4: heel zacht.
5: Als je daar een radio hebt, dan krijg je helemaal...
4: Een hele warme elektrische deken erin, ja toch?
5: Wat heb je nou aan een elektrische deken?
0: Ik weet niet of het zo is.
4: Lekker warm op 3, hè?
5: De beste warmte, Marjoke, is natuurlijk warmte.
0: Met Bart en Ruud. Achter de knoppen.
5: En u kunt ook straks bellen met een zwoele stem naar 2 romantische discjockeys in de bunker voor jou.
0: En wij draaien een plaatje.

0: Alright, wij gaan lekker door hier in de radio-uitzendbunker van de Wereldradio. Mensen op de hele wereld zijn op dit moment lekker aan het luisteren. Wat vind jij ervan, Boy Bensdorp?
1: Het is wat.
0: Oké.

0: Luisteraars van KR1, we hebben hier een rookverslaafde en daarom wordt hij steeds de bunker uitgestuurd. Voor hem even het volgende plaatje.
1: Daar in de

Shalom. Alibaba. Soms zijn er momenten dat ik aan je denk.

een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En die gaan mij dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het zingen. Vlieg maar mee naar de regen, ik denk aan jou. Vlieg maar naar de regen, ik hou alleen van jou. Ja. Vlieg met me mee naar de regenboog, rainbow. Ik denk alleen aan jou. Vlieg maar naar de regen, ik hou alleen van jou. Vlieg met me mee naar de regenboog, rainbow. Ik hou alleen van jou.

En u mag maar nus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes toe.

0: Ja, ik zit op dit moment aan een tompoes te eten. Ja, alweer één, zult u zeggen. Het gaat hier maar door. We krijgen ze aangeboden wat er over is van de strandpaviljoens. Maakt niet uit. En Thea, die zit daar weer. Maar je gaat weer de deur uit, Thea. Kom eens even bij die microfoon. Wat ga je doen?
1: Echt man, ik ga zo'n visje eten op de markt. Zo'n lekkere vette bakbokken, weet je wel.
0: Oké, nou veel plezier. En neem je radio mee. Gewoon oordopjes in en het internet aan.

0: kennen we al.
1: Hart van jou kennen we radio 1.
2: Dit is heel Pira.

Dit is het station waar je nog steeds naar luistert. En fijn dat je nog steeds bent afgestemd. Wij gaan hier gewoon lekker door in de studio. Ik heb 1000 knopjes voor mijn neus. En ik druk nu op dit knopje en dan ga jij iets horen. Kijk maar.

0: Ik heb hier trouwens een plaatje die is van, gemaakt van ouwelpapier.
1: Van ouwelpapier?
0: Ja, dat een tijdje geleden kon je zo'n van de papier kopen en dan kon je opeten.
1: Ja.
0: Ja, dan hebben ze, nou, hier is, nou, deze plaat is van dit papier.
1: En die gaan we nu opzetten?
0: Ja, het is een, hij kraakt en krast wel, hoor.
1: Ja, weet je wat? Ik schud hem gewoon door midden. Zo.
0: Ga je hem opeten?
1: Ja.
0: Hij heeft een plaat.
1: Even 3 minuten stilte, luisteraars, want we hebben geen muziek. Het wordt opgegeten op het moment. Wat een toestand. Gelukkig hebben we hier een DJ met een lekkere mix. Zet even een MP3 op.

0: Moeten nog jingles komen van alle DJ's die we hebben? Naamjingles van DJ's.
1: Ja, maar het nadeel daarvan is dat we dan een verzoek moeten indienen bij de directie. Dat kost €500 per persoon. En dat ze dan zeggen van, dat doen we niet.
0: Oh, nou goed. Het was in ieder geval een leuke gedachtegang, zullen we maar denken.
1: Ik heb er nog een van vroeger, van de zeezendertijd, Bart Steenman. Maar ik vind het dan stiekem dus ook leuker om de enige te zijn met zo'n naamjingle, snap je?
0: Ja.
1: Maar wie wou je dan een naamjingle geven?
0: Nou, ik dacht...
1: Angelique, Baltus, Bloem de Weren, Erik van Inkel, Dionysus, Marcel Beentjes, Marianne Holleman, Nico Stegeman, Oscar de Brouwer. Allemaal KR1-DJ's die nog geen naamjingle hebben.
0: Ja, Marianne kan wel. Die vind ik wel... Die heeft een leuke stem en...
1: Ja, maar het is zo'n naam. Holleman.
0: Ja, dat hoeft ze toch niet te zeggen?
1: Ja, Marianne Holleman. Oh, je wilt het laten inspreken door Marianne?
0: Ja.
1: Ja, dan krijg je van die hele zwoele, van die sexy jingles. Dat vinden mensen dan weer ordie.
0: Wil je ook een jingle inspreken?
1: Marianne Holleman. Zo praat Marianne.
0: Oh ja.
1: Een beetje zwoel, een beetje...
0: We kunnen de luisteraars ook nog wel een inzending laten insturen. Iets opsturen, een MP3'tje of zo.
1: Wij doen de uitzending, u doet de inzending.
0: Ja, dat kan.
1: Nou, dat is goed. En als wat? Als naamjingle?
0: Nou, als er zijn ook luisteraars bij, die hebben ook apparatuur thuis en dan kunnen ze ook iets zeggen.
1: Oh, ja.
0: Tegenwoordig hebben ze ook een mooie opnameapparatuur op de telefoon. En dan kunnen ze sturen naar Kennemer Radio 1.
1: Ah, oh, wat slim.
0: En dan kunnen wij, gaan we even luisteren natuurlijk.
1: Ja.
0: En dan,
1: Ja. Je hebt vandaag een heldere, intelligente dag van Heemskerk. Dat is een leuk idee zowaar. Ja. Nou, dat moeten ze dan doen en moeten ze dan opsturen naar...
0: Kennemer Radio 1, info@kennemerradio1.nl.
2: One Vrolijke Radio.

pas hokjes is echt koppig. Natte natte pola, echt soppig. Laten vechten voor die dik, best koppig. Ze wil wiepen in de bosjes, echt vossig. Konjo, ze zegt maar atje tabo dan mi donjo. Mi jij bij de dalbo mandabo sonjo. Goeie waistline, ze wil zitten op mijn visie, noem het FaceTime.

nieuwe Nederlanders zo graag hun liefde voor deze zevende eeuwse woestijnideologie willen tonen, dan moeten ze dat maar doen in een islamitisch land, maar niet hier, niet in Nederland.

0: Foxy.
1: Wij doen het altijd onderlangs, hè?
2: Wat doe je onderlangs?
1: Nou, we zitten in de bunker hier en...
2: De openbaringen van Ruud.
1: Wij draaien altijd underground muziek, omdat we natuurlijk in de bunker zitten. We zitten onder de grond.
2: Ja, underground.
1: Underground music.

0: Weet je wat me ook erg leuk lijkt?
1: Nou?
0: Met zo'n Delta vlieger om even hier op de duintop naar beneden te zeilen. Zo. Dat vond ik, toen ik al klein was, vond ik dat al leuk om te doen. Om dan een rondje boven de bunker hier zo met zo'n Delta vlieger te gaan.
1: Ja, dat is wel te regelen, denk ik.
0: Ja?
1: Vanaf het hoge duin daar.
0: Maar het kost wel een poen, hè?
1: Ja, maar je hebt van die bedrijfjes die dat doen. Maar ja, misschien moeten ze een vergunning hebben of zo. Maar het lijkt me best wel geinig om dat gewoon... Ik ga het eens informeren, joh. Lachen.
0: Ja.
1: Trouwens, wel uitkijken voor de mast.
0: Ja, natuurlijk.
1: Dan knal je tegen die mast op.
0: Dat zou wel een stunt wezen.
1: Jongen. Ja, met die mast, luisteraars, we gaan de hele wereld over. Korte golf, de middengolf en de FM. Hè. Het is geweldig. Music on KRLO.

0: Bart, ja? heb je wel eens een koe gemolken?
1: Ja, nee.
0: Nee?
1: Nee. Jawel, wel. Ja. Heb ik wel, ja.
0: Ja?
1: Ja. Heel kort.
0: Aan zo'n uier?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja. Was het een koe? Ja, volgens mij was het een koe.
0: Ja. Anders was het een stier geweest.
1: Oh ja.
0: Wat had je dan gedaan, hè?
1: Ja, maar dat heb ik wel eens, ja. Hoezo?
0: Nou ja, en is dat goed gegaan? Kreeg je er wel wat uit?
1: Ja.
0: Ja, was je niet opgedroogd?
1: Nee, nee, dat ging heel goed.
0: Ja?
1: Ja.
0: En kwam het over je schoenen heen zeker?
1: Nee, in een emmer.
0: In een emmer?
1: Ja.
0: Nou, en dat staat zeker hier nou in de koelkast?
1: Nee, dat heb ik 2 weken later in je koffie gegooid.

0: Bart, ja? heb je wel eens een koe gemolken?
1: Ja, nee.
0: Nee?
1: Nee. Jawel, wel. Ja. Heb ik wel, ja.
0: Ja?
1: Ja. Heel kort.
0: Aan zo'n uier.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja. Was het een koe? Ja, volgens mij was het een koe.
0: Ja. Anders was het een stier geweest.
1: Oh ja.
0: Wat had je dan gedaan, hè?
1: Ja, maar dat heb ik wel eens, ja. Hoezo?
0: Nou ja, en is dat goed gegaan? Kreeg je er wel wat uit?
1: Ja.
0: Ja, was je niet opgedroogd?
1: Nee, dat ging heel goed.
0: Ja?
1: Ja.
0: En kwam het over je schoenen heen zeker?
1: Nee, in een emmer.
0: In een emmer?
1: Ja.
0: Ja. En dat staat zeker hier nou in de koelkast?
1: Nee, dat heb ik 2 weken later in je koffie gegooid.

0: Was je niet opgedroogd?
1: Nee, nee, dat ging heel goed.
0: Ja?
1: Ja.
0: En heb ik wat over je schoenen heen zeker?
1: Nee, in een emmer.
0: In een emmer?
1: Ja. Ja.
0: En dat staat zeker hier nou in de koelkast?
1: Nee, dat heb ik 2 weken later in je koffie gegooid.

0: Koffietijd.
1: Ja, drink te veel koffie.
0: Krijgen we nog wat? Want ik heb een droge strot.
1: Ja, dan moeten we aan Joy vragen, want die staat nou in de keuken een pak koek open te maken.
0: Hey Joy!
2: Wacht, ik loop even. Pak de draadloze microfoon even. Hallo, ja. Ik loop even naar de toe en zeg eens even wat, Joy. Met een sexy stem.
0: Koffie!
3: K.R.
2: Zegt Joy, als de mensen jou willen zien koffie zetten, hier, nu, wat moeten ze dan doen?
3: Kijk maar gauw op de webcam van KR1.

0: volgende plaatje wordt weer voor u gedraaid. In de Karin Wereldbunker. Komt u weer luisteren? Komt u weer terug? Straks.
1: Uit het hart van Kennemerland.

0: Oké, nou, als de gitaar nog niet leuk was geweest, dan doen we dit dan maar mee, hoor. Hup, hup, papa! Waar
1: die gitaar aan? Man, de dingen van Bedstorp. Oh, daar komt hij net aan.
2: Zag ik nou weer, wat hoorde ik nou weer? Ja, zag het nog net.
1: Ja, sorry.
2: Door het raampje van de studiodeur zag ik het.
1: Ja, Ruud van Heemskerk is een beetje roekeloos.
2: Oh.
1: Maar je moet hem ook iets te doen geven. Druk maar op die knop, dan horen de luisteraars de muziek.

Ja, je hoort muziek die je al lang niet meer gehoord hebt en muziek die je nog niet gehoord hebt. Oud en nieuw en alle stijlen door elkaar. Voor ieder wat wils. Bedankt voor alle fijne, enthousiaste reacties en verzoekplaten. Ga vooral zo door als luisteraar. Dan gaan wij door voor jou.

0: Je hoort het meteen. Er is maar één maf station. Dat is Kennen Radio 1.
1: This generation rules the nation with Russian.

0: trouwens een mededeling van de directie gekregen.
1: Ja.
0: Dat we met onze roadshow, dat we nu ook kleinschaliger gaan doen. Dat we bij de mensen thuis of in de tuin gewoon tuinfeesten moeten gaan doen.
1: Ja, maar waarom? Ik vind die grote kermissen en die zalen eigenlijk wel zo leuk af en toe. Maar ze willen nog vaker zeker bij al die mensen thuis.
0: Ja, wat kleinschaliger. Zodat mensen dan ook... zodat we meer bekendheid krijgen.
1: Ja, het lijkt me wel gezellig eigenlijk. Gewoon bij, maar dan moeten er wel voorwaarden zijn natuurlijk. Er moet wel eten zijn voor ons.
0: Ja, want hier krijgen we niks.
1: Nee, dus taarten, sausjes, snoepjes en gezellige mensen. Maar het is wel een leuk idee, een tuinfeest. Zolang het niet te krap is allemaal. Hè?
0: Nou, krap is op zijn tijd ook wel lekker.

0: Zei je nou, Ruud, hebben we nieuwe stickers?
1: Stickers?
0: Ja, dat zei je net. We hebben nieuwe stickers. En vreemd genoeg, jij hebt die aan het promotieteam gegeven, maar ik zie ze overal in de straat verschijnen. Maar ja, dat is natuurlijk illegaal, maar we weten dus niet wie dat doet. Dus ja, wilt u daarmee stoppen, luisteraars? Ja, ik vind het wel leuk daar niet van. Op de verkeersborden en lantaarnpalen, we zien de stickers overal verschijnen. Zelfs Boy Bensdorp heeft er eentje op de oeros geplakt, Boy.
1: Ja.
0: Hoe zit dat?
2: Ja, dat zit niet zo lang, hoor.
0: Even bij de
1: microfoon. Nee, ik vind het gek. Je moet hem ook niet op zijn kont plakken. Dan ligt hij gaaf op de grond.
3: Ik ben niet zo ver, die konten.
0: Je moet ze op die horens blijven ze langer zitten, heb ik al gemerkt.
1: Ja.
0: Alleen de boswachter was er niet blij mee.
3: Nee. Nou, ik mocht daar toch al niet komen, dus...
1: Maar bij de burgemeester thuis heb ik er wel eentje geplakt op zijn brievenbus.
0: Oh, dat is leuk.
3: Moet je op zijn bril doen?
1: Kijk, op de brievenbus vinden ze het natuurlijk altijd wel grappig, want iedereen kan het lezen. En,
3: dan krijgt hij alleen maar post en kennummer.
1: Ja, maar ja, dat is ook goed.
3: Dat is ook het belangrijkste natuurlijk. Ja.
0: Weer wat muziek.

dag, mijn gedag. Allee, Pascal, doe reizen eraf.

0: Zeg, Bensdorp, ik probeer al een kwartier mijn kunstgebied in te krijgen.
1: Nou, zo moeilijk kan het dan niet zijn.
0: Hé, Bensdorp, wanneer ga je hem nou zeggen dat je hem hebt verwisseld met het kunstgebied van je opa? Het lukt echt niet, hoor.

0: Op dit moment naast mij zit Ruud van Heemskerk. En die gaat als een gesjeeste DJ praten nu.
1: Oké, en dan gaan we weer even knallen vanmiddag. Hier komt er weer een potten en pannenwerk. Bam!

0: Enkele DJ's hebben weer vis zitten snijden, luisteraars, hier in de uitzendbunker. Wat nu wel het verschil is, is dat hij het heeft bereid met een sausje en het zit nu in de koelkast.
1: Oh, nou.
0: Ja, en Bloem, die heeft zoiets van, wij zitten altijd in de troep, die gaat het nu bakken. En ik ga er zo helpen. Ja, het gaat hier even naar baklucht ruiken in de studio, hier in de Kennemer Radio 1 bunker in Holland. Maar het gaat wel, het wordt wel lekker.
2: KR1 World Radio.
3: Je blijft lachen met Kennemer Radio 1.

0: wel wil zeggen, we moeten iets doen aan het echo-effect hier in de bunker. Want kunnen, ja, kunnen we dat niet beplakken met van die...
1: Eierdoppen.
0: Eierdoppen?
1: Hoesen, eierkartonnen.
0: Nee, ze hebben daar tegenwoordig van het schuim toch voor? Van het schuim met
1: ja, dat is veel te modern.
0: Met die puntjes.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Oké, okay, nou, als er nog dames luisteren met puntjes, breng ze even langs voor onze akoestieke...

0: is musicsmania.com.
1: Met alweer een uur vol hits.
2: This generation rules the nation with Russian.

0: Nee, zo deden wij het niet bij Mimo.
1: Afstaan! We zijn er weer! Aardof en broodje! Broodje! Broodje! Ja, broodje! Broodje! Ja! Hey, baby!
2: Care One.

0: met z'n duinen. Je kunt het allemaal meekijken via Kennemer Radio 1 webcam. Klikt u bij de knop media en dan komt het helemaal goed. Moet u even meekijken wat wij ook zien allemaal op het strand.
1: Alleen niet mij in beeld zetten natuurlijk. Als
0: nee. Hier zit je aan die meisjes en nu zit je weer bij die techneut daar. Ja. Maar we zitten dus op een geheime locatie in de Kennemerlandse duinen.

informatie. Via het wereldwijde netwerk. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.

0: Astley.
1: Hij is 51 jaar geworden van de week.
0: Wie?
1: 51 jaar, Rick Astley.
0: Wie?
2: 24 uur per dag. 7 dagen per week. Het beste alternatief. Dit is
0: Kennemer Radio 1.
2: Dit is Kennemer Radio 1.

chèvre, chaleur.

0: een warm plaatje. Als je het nou nog niet warm hebt gekregen, dan weet ik het niet meer. Het was een opname van Jane Birkin en Serge Chambour. Ik spreek niet zo Frans hoor, niet zo goed. C'est un monoplou. Plus. Plus, dat kan ook regen zijn toch?
1: Nou, we hadden vroeger zo'n dansschool hier in Heemskerk, hè? Deze, die heet de dansschool André Bakker. Oh. Dat was altijd erg lekker op zaterdag.
0: Oh, uit Heemskerk. Oh, ja. Ja. Oh, jij komt uit Heemskerk?
1: Ja, ik kom uit Heemskerk.
0: Oh. Ik dacht dat daar... Er woonden toch alleen tulpenboeren?
1: Ja, ook.
2: Are you ready to invite the most beautiful girl in the house? Slow moves and tender moments on the dance floor.
1: Vrouw had zo lekker beet.
0: Oh ja?
1: Tijdens het dansen. Dat is altijd erg gezellig. Slijpen, noemden ze dat altijd.
0: Ja, dat vind jij wel prachtig natuurlijk.
1: Ik ging er alleen daar al voor naartoe. En
3: fysiek. Thank you for making us number one. The best atmosphere, the best dancing, the best girls, and the best DJs in the business.
0: Nou, helemaal leuk. We gaan even verder met de volgende plaat. Nu we toch met Franse muziek bezig zijn, dan gaan we gewoon nog even verder. Dat waren die jongetjes uit de jaren 80, toch, Ruud?
1: Ja. Thomas Sava.
0: Wat betekent dat?
1: Ik heb geen idee eigenlijk.
0: Hoe gaat het met jou?

0: Hans Michel luistert in Dedemsvaart.
1: More hits, back to back. In beautiful CD quality.
2: C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandé. C'est l'histoire d'un soleil.
0: Speciaal plaatje voor Hans Michel uit Dedemsvaart. Nog eventjes de poppies. Nacht sans zee.
2: Toute la planète, je voulais, j'espérais.
0: Volgende mag jij weer uitzoeken, Ruud.
2: Ce soir de Noël.
0: Zet hem op.
2: Mais tout a continué.
0: Dan gaan we potten en pannenwerk met Ruud van Heemskerk.

0: luisteraar in Duitsersvaart. Oké, Ruud, wat is dit voor plaat?
1: Hier gaan we voor onze luisteraars in Volendam op de dijk, Café de Vrijheid. Voor de familie Spaan en familieleden. Dit is Jan Smit en Als de Nacht Verdwijnt. Gaat van!

0: bij Volendam. De volgende is...
1: Ja, Jan Smit. En ja, het bekende liedje van hem, hè.
0: En die heet?
1: Als de dag verdwijnt. Of de nacht verdwijnt, hè.
2: Hier is de enige echte.
1: Heel Volendam en bijzonder de dijk. En Café de Vrijheid. Familie Spaan. Volendam, hier is Jan Smit.

0: Vicky Leandros. Après toi. We zijn wel op de Franse toren. Dat komt allemaal door jou. Ja, maar je maakt me helemaal gek met je vrouw hier. En je geluid.
1: Ik vond Frankrijk een heel mooi land altijd. Ja?
0: Oh. Zo zal het wel geweest zijn.
1: Ja, vooral als ik langs die terrassen liep in Grenoble en zo.
2: Geloof dat ik overgeven moet.

0: Radio.
1: Via www.eterpiraten.com pakken we de rest van de wereld.
0: Dit is
1: een echt radiopiraat.
0: Onze Antwerpen staat gericht op jouw radio.
1: Via www.eterpiraten.com pakken we de rest van de wereld.
0: Dit is
1: een

0: Wat vind jij tot op heden van de radiostations op FM?
1: De knuppel

0: Radio, radio.
1: De lekkerste muziek hoor je hier.

0: bij Radio 1.
1: Kieteldam! Kieteldam! Kieteldam! Kieteldam!
2: Oh, een mooi plaatje, Rut. Heb jij zo welke is
3: het? Ja, hier komt Julio Iglesias met zijn hele grote hit uit de jaren 70. Ik zou zeggen, zet hem wat harder. Want dit is geschiedenis bij Kennen Radio 1.

0: komt weer een einde.
1: Zo is dat.
0: Wat jammer nou, Ruud. Het was net zo gezellig.
1: Ja, het was inderdaad heel gezellig. Het was ons ook een zeer groot genoeg om het weer te mogen doen voor u.
0: Ja.
1: En voor alle jongeren uiteraard in heel Nederland. En daar ver en ver daarbuiten.
0: Maar goed, je zat wel de hele tijd met die vrouwen hier in de studio te rommelen.
1: Ja, maar dat hoort er ook een beetje bij.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Het is mooi weer, mensen buiten. Ik zou zeggen, geniet er nog van. Maak er een mooie dag nog van voor die nog strekken mag. Voor straks eet smakelijk. Het was namens Ruud van Heemskerk, ondergetekende Ruud van Castricum.
0: Ja, wat ga je
1: groot wat ga je om het weer voor u te mogen doen.
0: Oh ja?
1: Tot horens, en wat ga je tot ziens.
0: Ga je straks nog een pannenkoek eten of zo?
1: Nou, dat is eigenlijk wel de bedoeling, ja.
0: Lekker.
1: Ik wens u een prettige avond, ook namens onze collega Ruud van Heemskerk. Gauw weer tot horens, namens ons een fijne dag verder.
0: Alweer? Ja, nog steeds. Oké, vrienden, allemaal van Kennen We Radio 1. Blijf schrijven, blijf bellen naar Kennen We Radio 1. Je kunt schrijven naar info@kennenweradio1.nl. You can write to info@kennenweradio1.nl. We gaan eruit met André Hazes. En een van de vele bekende melodieën van de Zendschepen komt er nog even achteraan. In ieder geval voor alle reacties, de verzoekplaten die u gestuurd heeft. En goedendag zijn we er weer terug met een andere live uitzending. Hierna gaan we weer verder met onze vrolijke mix. Voor elk wat wils.
1: Ja, Ruud, wij hebben het weer samen een gezellig uurtje verzorgd. We hebben het fantastisch weer naar ons zin gehad. Wij wensen u een prettige avond.
0: We gaan straks even vogelhuisjes ophangen, goed?
1: Ja, ja, dat moet ook nog gebeuren. Het zonnetje schijnt nog, dames en heren, ja, jongeren lekker. Van heel Nederland. Ga even lekker naar het duin. Misschien kan u ons zien staan op de bunker.
0: En anders kijk je gewoon via de webcam mee naar, vanuit Precies. de bunker over het strand.
1: Voor nu of voor later. Smakelijk eten. Tot horens. Bye bye.
0: Ga je eten, Ruud?
1: Ja?
0: Wij hebben spaghetti vanavond. Jakkie.
1: Onze mede-collega Bart, blijf luisteren, want ook daar zijn we goed ontvangen.
0: Ja, op de middengolf zijn we er ook, inderdaad. Mensen met de autoradio en zo. Kunnen ons ook ontvangen. Gaat helemaal goed komen.
1: En onze mensen in Volendam, blijf luisteren. Hou hem aan daar op de terrassen, op de dijk. Want we gaan gewoon verder met muziek. Ook Kennen We Radio 1 gaat hiermee door.
0: Oké, we stoppen erbij, vrienden. Graag tot de volgende keer. Tot later. De groetjes en een dubbele oei.
1: Dag.

0: Dit waren alle liedjes.
1: Dat is niet waar. We hebben veel meer liedjes gemaakt. Abacadabra en Kapitein Bassie en de Plinky Plinky Blom.
0: Ja, maar die komen de volgende cd. Want deze is die

0: Wat een afwisselende mix zeg afgelopen half uur. We krijgen veel reacties. Mensen hebben het aanstaan op het werk en op hun mobiele telefoon. En zelfs een paar op school in de aula. Is dat reden genoeg om door te gaan?
1: Ja, dat lijkt me wel. Want we zitten er tenslotte voor hun om de tijd te vullen.
0: Ja, nou dan vullen we even de tijd. Oh, dat is een, ja, zoek jij wat uit.
1: Oké, deze vind ik wel leuk. Hier komt ie.

0: Meneer, ik werk hier nu al een jaar als medewerker van KR1 en nu zou ik eigenlijk als lolsmurf dus wel weer eens reiskostenvergoeding willen.
1: Je bent ontslagen!

0: Vanuit jouw retro radio luister je naar KR1 Internationaal.
1: Happy Christmas, Kelco.
2: Happy Christmas, Julian.

0: KR1.
1: You bad, bad boy.

0: Je moet toch iets hebben in je maag, toch? Ik ben ook aan de lijn, weet je dat?
1: Jij bent aan de lijn?
0: Ja.
1: Ja, ja, en luisteraar, nou, als je het ziet, het is net zo'n sportschoolfiguur. En altijd op diëten en toestanden. En dan gewoon omdat hij dan hier op het strand met zijn rode zwembroekje, als, net als maar, die zanger.
0: Nee, gele, net als Dries Roelven.
1: Ah, Dries, ja. En zo loopt Ruud er dan hier over het strand bij de bunker te lopen. En dan heeft hij gewoon de hele winter zitten en lopen sporten en doen. En dan denkt hij dat alle dames dat geweldig vinden. En ik moet ook eerlijk zeggen dat hij dan altijd allemaal dames om zich heen heeft. Dat had ik misschien niet moeten vertellen, want lach er maar om. Het is heel frustrerend om te zien dat ik dat dan, en dan zit ik vaak te presenteren en dan zie ik Ruta zo lopen met dat hele zwembroekje en al die dames en dan denk ik van nou, lekker denk. Dan draai je maar weer wat.

0: KR1, dat is een leuk plaatje trouwens. En we gaan er zo weer in draaien. Maar eerst ga ik u vertellen dat de Nederlandse wereldomroep is afgeschaft voor toeristen. KR1 is in het gat gesprongen en zendt regelmatig uit op de korte golf. Als u uw wereldontvanger meeneemt naar het buitenland, net als vroeger, dan kunt u KR1 World Service horen. Op bepaalde tijden zit dat dus op de korte golf. Dat is leuk, hè?
1: Ja, moet wel digitaal. Kun je een apparaatje voor krijgen, hè, voor je draagbare radio, zodat die digitaal ook kan ontvangen.
0: Ja, maar dat is niet digitaal. Het is gewoon de gewone korte golf. De ouderwetse korte golf, daar zit KR1 ook op. Via die mast die hier bij de bunker zit.
1: Oh, met een antennetje op je radio.
0: Nee, gewoon met een ouderwetse antennetje. Zo zitten we ook.
1: Oh.
0: Natuurlijk kan je ook gewoon met strandpaviljoen gaan liggen met je telefoon op de wifi. En dan het internet opduiken wereldwijd. Dat kan ook.
1: Ja, maar de meesten hebben toch wel internet op de telefoon, toch?
0: Dat hebben de meesten. Maar sommigen die zitten ook in een camper en dan luisteren ze op de korte golf. Want Radio Nederland Wereldomroep is ermee gestopt. Dat is raar, want alle andere landen hebben nog wel Wereldomroep. En Nederland nu ook weer. KR1 World Service. En het is heel populair geworden. Dat is leuk. Een heleboel emigranten luisteren. Ook op internet trouwens.
1: En wanneer is dat besloten?
0: Ja. Heb je daar geen brief van gekregen?
1: Nee, ik was ziek op dat moment.
0: Ja, nou ja, dan hoor je dat niet, hè?
1: Nou, lekker.
0: Het wordt dus korte golfradio kopen. En weer even wat muziek draaien.

0: laten u even meegenieten van de KR1-vergadering op dit moment in de bunker. Ja, ga door.
1: En dan kunnen we daar ook meteen een zendertje aan dat autootje maken. Dat we dan live Angelito rond laten rijden met dat wagentje. En dan komen de luisteraars direct in de uitzending.

0: Hello?
1: Hi, it's me. I'm back again.
0: Who's calling? Who are you?

0: Bart komt allemaal rook binnen. Bart komt allemaal rook binnen.
1: Ja, ja, dat klopt. Ja, ja, ja, gelukkig gelukkig
2: die deur ook dicht tegenwoordig.
1: Ik zal hem even.
3: Nou.
1: Ja, want ja, maar goed, die kachel hebben we wel nodig. En soms met een bepaalde wind, dan trekt die wat minder goed. En dan komt er wat rook naar binnen. Luisteraars, maar dat maakt niet uit. Je luistert naar KRO One World Service. En wij gaan even zo praten.
4: Hi there, it is KRO One Smoke Wine Radio. KRO One, the KRO One Loop. And we're gonna play it. We're gonna play ice music for you. Ice music, just like to add.
1: Yeehaw! Yeehaw! Dat is leuk, hè, zo'n echo-machine. Dit is KR1, de nieuwe wereldomroep. En je gaat lekker luisteren. Fijn muziekje. En hou de moed maar in. Doen wij ook.

0: dit kan niet. Dit kan niet. Kijk, nee, dit kan toch niet? Zeg het eens.
1: Nou,
0: ze trekt de shirt omhoog, man.
1: Oh, ja, nou goed, dat...
0: Nee, er zijn regels hier.
1: Ik heb alles wat vaker wat gezien, hoor.
0: Nee, kijk, dat, het is dus Helma van het promotieteam. Die heeft een KR1 shirt aan. Die kan jij ook bestellen, trouwens. Voor €85 heb je hem in huis. Even een e-mailtje sturen. Maar ze trekt hem omhoog. Ja, even 1 seconde. Waarom deed je dat nou? Hey. Goed, ik ga even wat muziek draaien. Dan

0: Ga ik er even onder vragen. Vind je dat geen goed idee?
1: Ja, dat gaan we doen. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Dit is Ruud van Heemskerk, KRN Radio, Korte Golf 6285. Stuur reacties naar info@kr1.nl. En voor meer informatie, gewoon even koekeloeren op onze website, kr1.nl.

0: trouwens een fan van een dartclub?
1: Nee.
0: Nee?
1: Jij wel?
0: Nou ja, ik vind het wel spannend.
1: Spannend.
0: Ja, ik heb wel gedart.
1: Ik heb wel gedart.
0: Het lijkt me leuk om een gifgroen t-shirtje te kopen. En dan en lekker, lekker gaan schreeuwen, Michael van Gerwen of zo.
1: Wie is dat?
0: Die ken je nog niet.
1: Nee, jij wel?
0: Ja, aan zijn gifgroene shirtje herken ik hem wel.
1: Oh, goed zo. Ja. Darten, jij hebt een groen shirtje gekocht.
0: Nou, dat wilde ik gaan kopen, want ik heb het nog niet gezien. Maar dat lijkt me wel leuk om een gifgroen shirtje te kopen. En dan op vakantie aantrekken. En dan ook lekker. Want we hebben geen voetbal, toch?
1: Ja, het lijkt me helemaal niet leuk. Waarom zou jij en Gim... Wat heeft dat met darten te maken eigenlijk?
0: Nou, omdat we geen voetbal hebben. Hè, met de wereldkampioenschappen. Ja, dan moeten we toch iets tegenover zetten. Dus dan hebben we gelukkig nog de dartsport. Om nog een beetje te kunnen schreeuwen van de zomer.
1: Ja, nou, hilarisch, ja.

0: die woont in Medemblik en die graag vraagt een plaatje aan voor zijn vriendin Edith, die als het goed is ook luistert, want ik zei haar dat ze rond deze tijd moest luisteren. Als
1: waar ligt Medemblik?
0: Medemblik, dat ligt ergens in Nederland.
1: Blik?
0: Ja.
1: Medemblik?
0: Ja, die rare namen. In Nederland, voor de mensen die al heel lang niet in Nederland zijn geweest, die nu in Amerika luisteren, heb je allemaal rare plaatsennamen.
1: Ligt dat bij Rotterdam in de buurt?
0: Ja, dat ligt iets van 120 kilometer voorbij Rotterdam. Ja.
1: Naar het zuid of naar het noorden?
0: Naar het noorden,
1: oh,
0: ja.
1: Oh, dus daar praten ze een beetje boers, toch? Bij West-Fries heet dat toch tegenwoordig?
0: In Medemblik, ja, daar praten ze West-Fries.
1: No, mate! Ja, denk?
0: Ja, dat denk ik wel, dat ze in Medemblik een beetje boers praten, ja. Het zijn ook allemaal hele vervelende boeren natuurlijk, hè? Van die zuinige Hollandse types.
1: Oh ja?
0: Nee joh, het zijn allemaal fans van ons. Dan moeten we het toch niet gaan afkraken.
1: Oh.
0: Ze vragen we ook plaatjes aan. En die wilden ze dus aangekondigd hebben door jou.
1: Oké, okay. Nou goed. We hebben net een paar Hollandstalige plaatjes gehad. En we gaan nu weer even deze draaien. Daar komt hij aan.

0: Wist je dat wij aanstaan in een bouwmarkt?
1: Nee, dat wist ik niet.
0: Ja, we staan aan in een bouwmarkt. Dat is vreselijk leuk.
1: De naam mag je niet zeggen, geloof ik, toch?
0: Nee, maar wel de naam van degene die de e-mail stuurde naar info@kennemerradio1.nl. En dat was natuurlijk niemand minder dan de cashière Colette met dubbel T. En niet met dubbel D, Ruud.
1: Oh, sorry.
0: Ja, ja, dat is, ja, ja, ik ben hem voor. Dat zijn Ruud zo grapjes. Ja. Ruud is gek op dubbel D. En die doet een groet aan iedereen. Ik ga niet al die namen noemen als je niet erg vindt. Ze heeft hier een dozijn namen staan, maar dat vind ik veel te veel.
1: Een dozijn dubbel D?
0: Nee, je krijgt het niet meer uit je hoofd, hè? Die Colette achter de kassa daar.
1: Daar krijg je er wel warm van.
0: Ja, en ze heeft geen eens een foto meegestuurd. Zeg, stuur eens een foto mee voor Ruud hier. Die wil wel zien hoe Colette achter de kassa van de bouwmarkt eruit ziet. Jullie staan aan in de kantine. En sinds een paar dagen heeft een collega van mij dat ook op de speakers gezet. En jullie klinken door de hele bouwmarkt. Nou, dat is leuk. KR1, weer als vanouds door de hal klinken. Dat is een goed idee. We gaan wat voor ze draaien. Voor Colette met dubbel T.
1: Ja.
0: Heb je wat leuks?
1: Ja, deze. Hier komt.

0: is een plaat afgelopen, mensen. We moeten weer wat zeggen. Er is een rookverbod trouwens in de studio, boy. Dat je het even weet.
1: Ja, dan mogen ze eerst die kachel er al uitgooien, want...
2: Ja, die is ook stuk, die blijft branden, kring.
0: Dat rookt hier...
2: Hoeveel hout heb je wel niet gesprokkeld?
0: Ja, maar je ademt het ook allemaal in. Al die dampen, die schoorsteen trekt niet helemaal goed.
2: Nou, ik rook nu toch niet.

0: We hebben hier een discjockey. En die is op dit moment... loopt hij daar over het paadje. Hey, dat is geen scherpraad, man, die microfoon.
1: Nee, dat is grind waar ik op loop.
0: Oh. Ja. Goed zo. Die loopt dus over het paadje, over het grindpaadje hier in de Kennemerduinen. Ze hebben hier sinds kort grind gestort. En dan gaat hij richting de koeien die daar zijn. Ja, die lopen daar tegenwoordig, van die oerossen. Ja, maar dan gaan we niet meer lastigvallen. Gauw weer wat muziek.

Dit is Boy Bands Got Up!

0: Dit is Kermen Radio 1.
1: Ja, ik begin altijd alleen de show en dan komt Rick dan altijd uit. Die komt altijd 10 minuten te laat binnenlopen. Ja, dat heb je met die jongens. Die proberen dan mee te helpen, maar die komen altijd te laat. Ik had gezegd van, joh, je moet hem zo laat komen en dan, ja, ik kom.

Wat een toestand. Ja, wat een toestand. Komt hier iemand met een pannenkoek binnenlopen, zegt. Nou, dankjewel. Fijne muziek. En nog één. Hier komt er nog één.

Ja, wij van KNM Radio 1 maken deze zomer een coole muziekmix voor jou.

buenos días. Good day to you. Auf der Kurzwelle, wie ist? Der Stimme des KNM Radio 1. Guten Tag, dit is KNM Radio 1. Fijn dat je weer luistert. Wij zitten hier vrolijk in de bunker. Met z'n allen. Joy, Ruud, Bloem, Oscar en andere Ruud. Dit is jouw KR1 World Service, de nieuwe wereldomroep. Nu meer dan 100.000 luisteraars. Omdat wij adverteren en respons hebben gekregen van bijna alle immigranten en emigranten. Die Nederlanders zijn over de hele wereld. Dit is KR1 World Radio vanuit de Hollandse Duinen. Blijf luisteren. Ja! Your happy station. One of a kind.

Fijn dat u nog steeds luistert naar KR1 Wereldradio. Wij hebben hier diverse studio's en een van de studio's is Studio 7. Dat is een studio, dat is het kleinste kamertje hier aan boord van de bunker, zal ik maar zeggen. Vroeger, toen ik nog op het radiozendschip van Radio Monique werkte in de jaren 80, toen was er ook een heel klein nieuwskamertje. En dat was eigenlijk weinig groter als uw kleinste kamertje, dat kan ik u wel vertellen. Ik heb daar natuurlijk leuke herinneringen aan. Daar werd het nieuws gemaakt van Radio Monique internationaal in de jaren 80 met 2,5 miljoen luisteraars. Maar goed, wij hebben sinds kort dus een microfoon hangen op ons kleinste kamertje. En ik krijg nu een seintje van Nico, die staat voor de deur te luisteren, dat er nu een belangrijke gebeurtenis plaatsvindt die wij echt even moeten laten horen. Ja, goed, we schakelen nu direct even over naar ons kleinste kamertje. En zoals u live getuige luisteraars van de gebeurtenissen in ons kleinste kamertje. En nu gaan we weer gauw door met andere belangrijke zaken, zullen we maar zeggen. Waar u ook luistert in uw kleinste kamertje. En lekker muziekje nu.

Hey, kom naar mijn wei. Er is nog wel een plekje vrij. We hebben al zo lang gewacht. Ja, op dit feest. Want het is nu echt weer een mooi geweest.

Shit.

Hij is helemaal gek van K1. Hi jongens, ik heb me aangebeld bij het promotieteam en ik plak ook stickers van K1 op de verkeersborden. Oei, dat is illegaal, Benny. Leuk, ga zo door. Draai even wat voor mij, Benny.

0: This is KR1 World Service.
1: Wou je zelf nog iemand de grote doon misschien?
2: Nee.
1: Nou, dat is dan bij deze gebeurd.

Ja, we zijn even de kachel aan het opstoken hier. Houtkachel. En ja, dat komt onze stem niet ten goede. Gauw weer even wat muziek doen.

0: Ja, wat een toestand. Kijk nou, Ruud Castricum, die gooit hier pak vla op de grond. Ja.
1: Oh jee.
0: Oh, ja. Hij had net even, hij was een klusje aan het doen op zijn blote voeten. En nou is hij aan het schaatsen. Ah joh, kom op. Nou, draai even wat, dan help ik hem wel.
1: Dus burgemeester mag het wel schoonmaken.
0: Ja, de burgemeester mag het schoonmaken. Ben je nou helemaal belazerd?

0: gisteren nog in de chat. Er ligt een pak vla op de grond. In het Engels. Ja. Zegt die vent, schrijft er eentje hopjes.
1: Hopjes, dat is een Nederlander. Geweldig.
2: Happy Radio on the World Wide Web. Dit is Kennemer Radio 1.

0: We hebben, ja, ik heb helemaal geen zin om die platen op te zoeken. Heb jij daar zin in?
1: Ja, ik kijk wel eventjes. Hij komt er zo aan, hoor. Momentje.
0: Ja, nou goed. Het is beloofd. Is dit...

0: gebeurt er aan een bunker is altijd dat de wc niet beneden is. Dat je dat gewoon in de bunker zelf kan doen. Maar ja, Ruud van Heemskerk met CK is het er niet altijd mee eens.
1: Dit is Kennen We Radio 1!

0: No. You wanna my kind.
1: All right, MA Drive and Uribe. Keirin Wereldradio, KO1 World Radio. We zitten niet alleen op het internet. We zitten ook op de korte golf en overal. Dat je het even weet. En we hebben hier ook Boy Benstorp. En die zit op dit moment in Studio 3. Zit hier iemand op te leiden. We krijgen veel aanmeldingen, zo maandelijks een aantal. Die willen worden opgeleid. En dat doet hij. Ik zet even de microfoon daar open, dat kan ik hier. En dan kunt u even meegenieten. En daarna draaien wij weer vrolijk door. Wereldwijd.
2: Die moeten gewoon uitslaan. Zo slaan ze uit, zie je het? Ja. Ze moeten een beetje vol uitslaan. Anders, dan komen we er een beetje te zacht op.

0: Ja, we zoeken ze wel uit hier bij KR1 in de bunker. De beste muziek voor jou. En Ruud, wat zit jij nou naar buiten te kijken? We zitten hier in de uitzendbunker om te presenteren, niet om naar buiten te kijken.
1: Er rijdt een tractor op het strand. Zie je dat?
0: Ja, ik zie het. Weet je wat? We gaan hem even een plaat voor hem draaien. Hij heeft ons altijd opstaan. Dat is die die daar werkt.
1: Oh, dat is Guus.
0: Dat is Guus, man.
1: Ja.
0: Guus, kom naar Guus. Kijk, hij zwaait. Geweldig.
1: Het is zo lekker op de trekker.
0: Ja.

0: Dit is het allernieuwste spel met de grootste cadeaus en de leukste
1: KR1.
2: Prijzen.

0: Iets van het promotieteam. En kijk, zie je er?
1: Oh ja.
0: Ze doet de handstand op het moment. Met een strakke legging aan. En dan moeten wij presenteren, zeg.

0: dat verschillende DJ's ontzettend veel liefdesbriefjes krijgen toegezonden. Wij hebben niet zo eigenlijk zoveel, hè, van die liefdesbriefjes.
1: Nee, ik heb er in al die jaren nog geen 100 gehad, denk ik. Nee,
0: nee, ik ook niet.
1: Nee, nog geen 100. Wel tientallen hoor, tientallen. Ja, ja. Zal ik de namen eens allemaal even noemen, zeg? Misschien luisteren ze weer. Ze waren heel... Ja, maar wel leuk liefdesbriefjes te krijgen van groupies zijn dat, hè? En die wachten dan ook, als ze de locatie kennen, dan wachten ze je op en zo. En tegenwoordig gaat dat via de chat. Ja, we gaan er niet over uitweiden. We gaan gewoon weer eens even wat muziek draaien. Eens even kijken of ik nog een leuk jingletje heb. Oh ja, deze is heel toepasselijk.

0: Oh ja, we hadden het over blubber, Dylan. Wij hebben een leuk verhaal, luisteraars. Wij zagen dus van de zomer iemand op het strand met blubberbillen. En toen werden er een paar mensen melig hier. En die gingen lopen lachen. En toen hebben we een uur lopen lachen. Ja, dat is heel droog gezegd, maar zo was het wel, hè?
1: Dit is het grootste radiostation van Holland. Dit is

0: Oh, even stil. De plaat is afgelopen, de microfoon staat open. Even stil, Stegeman. Die microfoon komt zo wel straf vast.
1: Nou, er wordt weer een hoop gewerkt, dames en heren, tussen de DJ's bij Kennen We Radio 1. Leuk dat u luistert en hier komt de volgende.

Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: "Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer." Ik drukte mijn knop in en zei: "Je hebt er eentje, Teddy Beer." En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. "Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mam heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven." "Ja, sorry hoor, ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die ik kan doen. Ik kan niet lopen." Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. "Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader, maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: 'Geen zorgen, we redden het wel.' Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer." Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: "Eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn." "Zeg Teddy Beer, waar woon je precies?" vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonne geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck. En daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: "Bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye."

0: NPR One.
1: Goedemorgen, luisteraars.
2: Ja, het is een plaat. Het kan ook 's middag zijn.
1: Nou, dan zeg ik goedemiddag, luisteraars.
2: Of midden in de nacht.
1: Dan zeg ik goeienacht, luisteraars.
2: En als het nou eens in de ochtend is?
1: Dat zeg ik toch net? Goedemorgen, luisteraars.
0: KR1.

0: KR1.
1: De leukste op internet en altijd in de lucht. Altijd in de lucht. www.etherpiraten.com. De website voor en door de Nederlandse etherpiraterij. www.etherpiraten.com. Altijd in de lucht.
0: KR1.

Welkom bij deze uitzending van KR1 hier in de uitzendbunker. Het is heel fijn, luisteraars. Mijn naam is Nico Stegeman, dat hier alle discjockeys rond mij staan. En daar zijn we ook erg content mee, want dat geeft mij moed. Jawel, ik kijk hier uit over het prachtige natuurgebied en ik kan u vertellen, ik kik op die reacties. Ik krijg er elke dag genoeg, moet ik u zeggen. 22.000 luisteraars, het is toch geweldig en het stijgt. Wat, 24.000 al? Het gaat maar door. Dit is KR1 World Radio en ik heb een lekker plaatje voor je.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break in my hands.
1: Ik kijk naar de luisterstatistieken. Tienduizenden luisteraars op dit moment. En eronder mensen in Australië, Noord-Amerika en zelfs in Rusland.
2: Ik ken ook een plaatje van Dr. Randers P. En die heeft de Dodemansrit. Dat is trojka hier, trojka daar, trojka overal, weet je wel, dat liedje. Was,
1: ja, dat is Russisch ook, hè?
2: Ja.
1: Ja. Kunnen we ook wel eens even draaien. We draaien best wel vaak wat van Dr. Anders P.
2: Ja, en Ria Valk heeft ook een plaatje, een Russisch plaatje gemaakt nog destijds. Dat ging over de Katachok.
1: Ja.
2: Weet je dat nog?
1: Nee.
2: Nee?
1: Nee.
2: Nou, het is ergens in het grijs verleden. Nog even.
1: Leuk. Nou, we gaan het
2: ja, even gaan het even opzoeken in de studio.
1: Een Russisch thema. We hebben best veel luisteraars in Rusland. Vraag me niet waarom. En World Radio.
2: En dan kunnen we tijdens de nachtuitzending die we binnenkort hebben. Dan gaan we lekker veel vodka hier schenken.
1: Ja.
2: Met de dames. En dan,
1: ja.
2: en zetten we Russische liedjes op.
1: Olé. Oh nee, dat is weer Spaans. Ja, goed idee, man.
2: Kun je ook Russisch dansen?
1: Ja, ja.
2: Dan moet je op je hurken en met je beetje onderbenen naar voren schoppen, toch?
1: Ja, dat is wel een idee. Ja, vroeger zaten hier Duitsers in de bunker. En die zijn natuurlijk verjaagd door de Russen in het oosten. En dus ja, dat is natuurlijk wel een beetje heiligschennis als we hier Russisch gaan dansen. Maar dat is natuurlijk wel grappig op zich. Ja, gaan we doen.
2: Oké.
3: Wereldradio.

0: Hey Karin, waar woon jij?
1: Schagen.
0: Schagen, dat is een eind weg, hè?
1: Nou, wat van mij.
0: En waarom luister jij naar een romantisch programma?
1: Hè?
0: En waarom luister jij naar een romantisch programma?
1: Oh, er is niks op tv, hè?
0: Nee?
1: Nee.
0: En ben je wel een beetje romantisch, Karin?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, eigenlijk helemaal niet, nee.
0: Helemaal niet?
1: Nee.
0: Maar je vindt het ook wel leuk om romantisch te zijn?
1: Ja, af en toe.
0: Af en toe? Dus jij bent wel eens romantisch?
1: Af en toe.
0: En vind je het leuk romantisch zijn? Dat is lekker wegdromen met je ogen dicht en gewoon denken waar je aan wil denken. Doe je dat wel eens?
1: Nou, ja. Zal wel, hè?
0: Op het strand of zo, hè?
1: Nou ja, bijvoorbeeld.
0: Dus dat doe je wel eens?
1: Soms.
0: Ah. Liefdevolle klanken vanuit de bunker hier. Het is helemaal donker buiten. Het is nog te koud voor de tijd van het jaar, maar het wordt weer zomer, hè, Karin?
1: Ja.
0: En dat is maar goed ook. Hoe oud ben jij? Hoe oud ben jij, Karin?
1: 19.
0: 19, dat is een mooie leeftijd, hè? Vind je ook niet?
1: Ja, gaat wel.
0: Gaat wel. Nou, ik denk dat het best een hele mooie leeftijd is, 19.
2: Het is een hele mooie leeftijd om romantisch te zijn.
0: Dat dacht ik ook.
1: Nou, daar ben je nooit te oud voor, hè?
0: Nou, dat weet ik niet. Heb je daar een haardvuur, Karin?
1: Een wat?
0: Heb je daar een haardvuur?
1: Haardvuur?
0: Hij praat dus een beetje romantischer, een heel... is een beetje zwoel. Dat kan je vast wel, denk ik.
1: Nee, dat kan ik niet.
0: Nou, maar fluisteren kan je wel.
1: Nee, ook niet.
0: Nou, Karin.
1: Nou, ik zal maar weer ophangen, hè?
0: Dus je kan niet romantisch zijn?
1: Nee.
0: Heel romantisch praten.
2: Wat jammer nou.
0: Wat jammer nou.
1: Nou, weet je wat, dan draaien we een mooi plaatje.
0: Dat doen we, Karin.
1: Ja?
0: Ja.
1: Mooi, nou dan hang ik hem weer op.
0: Blijf luisteren.
1: Ja.
2: Dag, Karin.
1: Doei.
3: KR1, andere radio.

0: can't take my mind off of you. I can't take my mind. My mind. My mind. Till I find
1: some. Listen to this. You can't.
2: Kijk voor meer informatie op onze website. Onze ontdekking. Onze ontdekking. Staat gericht. Op jouw radio.
3: Dit is.
2: Een echt radiopiraat. Met de beste muziek. Met de beste muziek. Met de beste muziek.

Zo vrienden, dan zijn we nou weer terug van weg geweest. Urbanus wordt bedankt voor de afgelopen 2 uurtjes. Urbanus heeft krampen in zijn... ja. Daar zal ik me helemaal niet over gaan uitlaten, maar goed. We gaan gewoon eventjes flink de keer. Zoek jij daar wel lekker de plaat aan, want dan blijf ik lekker achter die praatpaal hier zitten vanavond. Tot 1 uur of 4. We vangen elkaar gewoon even lekker uitstekend op. En we knallen er gewoon even lekker tegenaan de komende 2 uurtjes. We gaan door tot 4 uur, vrienden. 2 uur lang rock'n'roll, goud van oud. Wat wil je nog meer? Dat allemaal bij Radio West-Nederland. 104 MHz, FM, in stereo, jawel. Wat de meisjes aangaat, die hebben allemaal een dikke kus gehad, in ieder geval van Urbanus. Inderdaad, ik moet gewoon nog even 2 uur wachten. Het geeft wel een, stimulerend effect op mij, ja, dat wel. Het geeft gewoon weer moed om gewoon flink door te gaan tot 1 uur of 4 vannacht. Het heten van de naald, zo gezegd. De groeten in ieder geval aan de Hoogovens. Leuk dat jullie allemaal nog gereageerd hebben. Maar u kunt natuurlijk altijd reageren. U komt rechtstreeks in de uitzending. Groetjes, de groetjes mag u altijd doen. Urbanus, legt neer die telefoon. Volgende klant. Belt u maar, heel snel. Belt u 4813. En het kerngetal is 02206 4813. En u komt rechtstreeks in de uitzending en u mag een plaatje aanvragen of de groetjes doen. En dat allemaal op dit middernachtelijk uur om rond de klok van 5 minuten over 2.

0: Zo, dat was in ieder geval de kop is er weer af op dit ogenblik. Ruud van Heemskerk op dit ogenblik achter de draaitafels. En we gaan er tegenaan. Even een klein stukje harder erbij. Zo mag ik het graag horen. Status quo. En de wanderer, de buiker in. Wapabaloeba, plap, bam, boom.
1: Ja? Eddie? Ja, Eddie? Ja, nee, ja. Met een plaatje van Buddy Holly, heb je die?
0: Ja, hebben we.
2: Die draaien we straks, ja. En welke gedraaid? Die draaien er nog één. Hij is heel goed, Buddy Holly.
1: Ja.
2: Dat was het hoor.
1: Ja, hoi.
2: Bedankt, hoi.
1: Hoi.
0: Dag. Oké, luisteraars, u kunt nog steeds bellen. 02206 en 4813 02206 4813. En u komt rechtstreeks in de uitzending. Belt u nu!

0: met Radio West Nederland?
1: Daar spreekt u mee.
0: Ja, dat klopt.
1: Okay. U bent nu live in de ether. 120.000 mensen zijn getuigen van uw woorden.
0: Okay, zeg. Nou, in ieder geval goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ik spreek met Ruud. In ieder geval, ik ben een kennis van de disjockey al daar.
2: Hallo?
0: Van Heemskerk.
2: Ja?
1: U
2: hallo
1: Ruud. Allebei.
2: Hallo, wie is dat?
0: Met Turbo. Met...
2: Hé, hey, Ruudje.
0: Hey,
2: hallo.
1: U heet toch niet 2000 achternaam?
0: Dat nee. Klopt inderdaad niet, nee.
1: Oh.
0: Ik wou over de groeten doen in ieder geval, en jullie uiteraard. He.
2: Wat leuk.
1: Snel dan.
0: Ik denk, ik hoorde je toevallig. Ik denk, barst hij, dat is Ruud.
2: Nou, we barsten niet hoor.
0: Ik denk, dat is hem. Dus ik denk, ik zal even bellen, joh. Dat is een tijd geleden.
2: Zit je nog steeds achter die vrouw aan?
0: Nou, ik ben vanavond
2: vrij.
0: Visite gehad dus.
2: Au.
0: En we hebben wel zitten luisteren naar jullie dus.
2: Ah. Oh.
0: En ik zei al gelijk, hé, daar hebben we Ruud tegen die jongens. En inderdaad, het bleek zo te wijzen.
2: Kom eens een keer een bak koffie halen, joh. Leuk.
0: Ja, ik dat is een tijd geleden.
2: Ja.
0: Dat mag je zeggen.
2: Is maar, dat... ja, zeg
0: het
2: maar.
0: Hoe is het aan die kant trouwens daar?
2: Wat zeg je?
0: Hoe is het aan die kant?
2: Aan die kant?
0: Bij jou.
2: Oh, ja, nou ja. Ja, ik weet het niet. Wat zal ik daar nou zeggen? Het rommelt.
1: Dat kan ik wel even zeggen. De ertessoep staat... Nee, de tomatensoep gaat zo meteen staan pruttelen.
2: Bleh.
1: Zo is het een beetje... Nee, hou je van tomatensoep, Ruud. Jeetje, we zitten hier met z'n tegen in de studio. En Ruud gaat nu even heel snel een andere plaat opzetten voor al die luisteraars.
0: Aha.
1: Nee, dat bedoel ik. Wel even, eigenlijk. Of, nou, hij doet het al.
0: Maar het komt goed door hier trouwens, dus dat...
2: Ja, natuurlijk. U woont...
0: Ik sta achterkant richting jullie kunt dus...
2: U woont in op de Noordzee dan?
0: Nee, ik sta richting het zuiden momenteel.
2: Ja, maar waar woont u dan?
0: Nee. In Heemskerk.
2: Oh, in Heemskerk. Ja, natuurlijk komt het in Heemskerk. Zeg. Dat komt zelfs in Den Helder binnen. Nee, in Den Helder, in Den Haag bedoel ik. In Amsterdam en zo.
3: Oh, je blijft lachen.
1: Je blijft lachen vanavond. We zijn hier heel maffes bui en dat merken de luisteraars ook wel. Hier is Ruud weer.
0: Nou, dat is in ieder geval heel belangrijk, hè, dat het goed doorkomt.
2: Ja, inderdaad. Hey, Ruud, we gaan even...
0: Ik wou één plaatje van vragen.
2: Ja, dat kan.
0: Nou, als je Koos Albers hebt liggen daar.
2: Koos Albers? Wie is dat?
0: Nou, u kent die niet, hoor.
2: Oh, wie is dat? Oh ja, oh ja.
1: Dat is
2: die foto! Dat is die patatboer natuurlijk aan dat hoge noorden.
1: Ja, inderdaad. Maar ik steek hem in de brand.
0: Oh, dat klinkt in ieder geval positief.
2: Ja, maar we zullen eventjes ons best doen voor jou, Ruud. En kom een bak koffie halen.
0: Ruud, dat doe ik.
2: Ja, oké, hartstikke leuk.
0: Zeg, hoi.
2: Hey.
0: De mazzel.
2: Ja. En als je nog even...
0: Succes aan die kant, dit daar.
2: Ja, hartstikke bedankt.
0: Jongens,
2: tot kijk.
0: Ja, doei.
2: Doeg.
1: Ruud, hè.
0: Yo.
1: Ruud, hè.
2: We gaan even leren. We gaan leren piano spelen. En dat doen we dan in ieder geval met Russ Conway.

En u luistert nog steeds naar Radio West Nederland aan de 104 MHz FM in stereo. De programmaleiding is helemaal op dit ogenblik in handen van Ruud van Heemskerk. Met Urbanus als technicus. De telefoon is op dit ogenblik net weer eventjes beschikbaar. 022-06-4813. Pak hem maar even snel. En de plaat is tevens ook afgelopen. De volgende schijf knallen we er gelijk maar even achteraan. Oh, de beukering. Dit is er eentje van normaal. Een high kiki goo woman. Wordt het toch nog gezellig allemaal vanavond. Plaat.

Het was de randje van de formatie normaal. En wilt u nog steeds een antieke... Aha, kijk eens, een antieke plaat hebben we ook nog. Maar we hebben ook nog... We hebben trouwens te koop. We hebben iets te koop aan te bieden. Ja, dat is een antieke servieskast met twee deuren met glas erin en zo. Een antieke servieskast.

0: Oh nee, mijn ruitjes. Oh, help, help.
1: Zo.
0: Roept de firma schrammen bij.
1: Onze...
0: Oh nee, hoor, dan gooit mijn ruit in.
1: Zo, schuld. Had je maar niet tegen mijn auto moeten piezen net.
0: En ik wou er nog wel 800 gulden voor vragen. Maar één van hen ben ik van die 800 gulden. Hier is Armand. Nee hoor, maar het is allemaal dol hoor. Nog steeds die antieke kast is nog steeds te koop.
2: Je komt binnen en je stikt er in de rook.
0: 025 10 42 3 dubbel 9. Dan na 6 uur. Mag u even die kast komen weghalen. Kom maar liefst 8 meertjes.
2: Voelt zich interessant.
0: Nou, een klein zacht prijsje natuurlijk.

0: Oh, I'm gonna love you too. En dat zeg ik, de, zeg mijn vrouw ook altijd tegen mij s'nachts.
1: Nou,
0: als ik in bed
1: lig.
0: Het baan is hier. Die is helemaal over zijn toeren vanavond. Maar goed, één van hen ben ik. En het werd gezongen door Armand. En we gaan eventjes een verzoekplaatje draaien. Buddy Holly, van die meneer die net belde. En dat was Ruud, geloof ik niet hoor. Nee, maar goed, dat maakt niet uit. Buddy Holly en... wat was het
2: I'm
0: ook weer?
2: Gonna love you too.
0: Oh ja, I'm gonna love you too. Ah, oh, ja. Yeah. And I'll give you a big fat kiss.
2: Nee.
0: Niet?
2: Stop.
0: Wat, doe je het niet goed? Hij is uit.
2: Ik heb de verkeerde opgezet.
0: Oh, hij heeft de verkeerde opgezet. Oh nee. Een 2 uur lang verzorg ik zijn plaat en dan is het andersom en dan loopt het helemaal in het 100. Wat moet je nou met zo iemand, hè? Ik zou zeggen, bel je gewoon maar 02206 en 4813 en pak hem even bij zijn huid.
2: Doe die stekker eruit.
0: Doe die stekker er nou maar in. Hé, hey, waar is mijn galm? Hé, hey, we zullen eventjes ons best doen voor jou, hè?
3: Ja, doen we.
0: Voor elkaar? Ja. Ja? Oké. Okay.

0: Verschrikkelijke mooie plaat om even naar te luisteren. I'm Gonna Love You Too is een opname van Buddy Holly. En dat allemaal op speciaal verzoek. En zo zie je maar weer, zo kom je toch aan je trekken. En dan kun je toch nog de groeten doen.
1: Ik heb vanavond hoor.
0: Via de telefoon.
1: Want
0: en
1: ik heb geen zin om te zoeken.
0: Ah, Urbanus die...
1: Dat doen wij ook alleen op zondag.
0: Ah, je bent werkschuw. Je moet, laten we het nou leuk halen. Laat de luisteraars nou even bellen. En dan mogen ze een plaatje aanvragen.
1: Nee, dan mogen ze de groetjes doen.
0: De groetjes doen?
1: Ja, de groetjes doen.
0: Nou.
1: Maar ik ga geen plaat zoeken.
0: Oké. Okay. De groetjes mogen u altijd doen via Radio Noord-Nederland aan de 104 MHz FM. En het allemaal in stereo. U hoeft alleen maar te bellen 022-06-48-13.
1: De stekker eruit, geloof het dan maar.
0: Nee, die stekker zit erin. Echt hoor, belt u nou. Heel leuk, heel leuk. Kom, we gaan even een plaatje draaien. Zet hem maar ietsje harder, dat klinkt altijd veel beter.
1: Nee, ben je nou... Ik was nog niet begonnen, dat speelde jij maar.
0: Ah, je bent dronken of je, bent, je valt om van de slaap. Eén van de twee.
1: Komt ie, 1, 2.
0: Wordt het toch nog gezellig. Dat loopt, nee.
1: Ga maar even buiten, Pietje.
2: Ja, maar dan heb ik geen zin. Ga maar even in de mast zitten.
0: Ja, ik weet het allemaal wel, maar smelt maar even een emmertje sneeuw om en spoel dat er maar doorheen. Lloyd Cole en de Commotions.
1: En
0: oh nee, alles loopt weer in het 100. De Rattlesnakes waren dat.
1: Alles loopt in de 104, zeggen we altijd.
0: In de 104, inderdaad. 104, if you want more, zeggen ze altijd hier bij dit radiostation. We gaan eventjes terug. Dan gaan we ouwe. Opname van de Coldenhewing. En dat was de titel. I do rock and roll. Omdat wij daar zo vreselijk van houden. Mocht u nog even willen reageren op rond de klok van 2:30. Kan het altijd nog wel eventjes hoor. 022-06-48-13. Is die stekker er nou echt uit of zit dat? Je ligt het. Ik ga het zelf persoonlijk controleren.

Dat was hem dan. I Do Rock and Roll, opname van de Golden Earring. En we gaan eventjes een stukje rock and roll draaien. Vrienden van Radio Noord-Nederland, hier is Rock Explosion and the Shaking Hearts. From the LP Dynamite, hier is...

Dat loopt even helemaal uit de hand vandaan als het zo doorgaat. Goed, het was in ieder geval een Rock Explosion en de Shaking Hearts en Dynamite. En ben ik. Het nummer werd in ieder geval ook wel gezongen door Bill Haley en de Comets. Go when the Saints go marching in. Hier is David Bowie. Voor de liefhebbers onder ons. Vrienden van Radio Noord-Nederland. Goedenacht. Het is 3:05.

gezongen door Bill Haley en de Comets. Cobra and the Saints go marching in. Hier is David Bowie. Voor de liefhebbers onder ons. Vrienden van Radio Noord-Nederland. Goedenacht. Het is 3:05.

0: Truus?
1: Annelies
0: of Monique? Dat is een apie, maar een naam heeft natuurlijk. Ja, het zou best wel leuk zijn als er iemand ons zou bellen en die zou zeggen van, nou, ik zit hier met een kroketje op jullie te wachten. Dat lijkt me nou wel leuk. Dan stappen we gewoon in de auto en dan gaan we er even persoonlijk naartoe. Snakbaar van de molen. Oh, zijn jullie nog open? Kunnen we eigenlijk wel doen, ja.

0: Zo, tonight was het in ieder geval van David Bowie. We zijn ietsje te laat, maar goed, dat maakt niet uit. Zet hem maar aan hoor, dan kunnen we even luisteren naar allerlei lekkere snacks.
1: Laten we ons wel bezinnen. Eet friet in Egmond.
2: Binnen, dat kleine dorpje bij het strand, verkoopt de beste friet van West-Nederland. We weten het allemaal, de lekkerste frikandel speciaal. Weet u het wel? Bij Snackbar van de Molen, de beste frikandel. Zo is het, Banet.
0: Ah, lekker.
2: Molen, super kroket. Ga niet op reis zonder ijs.
1: Nieuw.
2: 6 stukjes kipnuggets met 2 dipsauzen, slaaschotels, borrelhapjes en halve kip van het spit. Warm aanbevolen bij Snackbar van de Molen. Abdijlaan 2, Egmond Binnen. Openingstijden maandag tot en met vrijdag vanaf 4 uur. Zaterdag en zondag vanaf 1 uur. Woensdags gesloten. Telefoon 022 06 1714. Blijf niet langer dolen. Ga meteen naar Van de Molen.

Zo, de snackbar van de molen staat altijd paraat voor een lekker kroketje of een frikandelletje. Zo. Ik ben even dat je het weet. Zo, we gaan eventjes een... talk it over in the ladies room. Inderdaad. Dit is Curti en de Boombox. Let's talk it over in the ladies room. En we houden wel ervan om over meisjes te praten. Vooral speciaal in een dames toilet natuurlijk. Nou, niet alleen praten hoor, er moet ook geen woorden maar daden, zeg ik altijd maar. Er moet ook wel wat gedaan worden. Een lekkere frikandel erbij en of een kroket. Gaat erin als koek. Met een sausje, met een...

Urbanus, ben je uitgelucht? Oh, en het dooit ook nog. En wij kunnen het weten, want wij zitten midden in een woestijn. Oké, tot zover in ieder geval de cutie in de boombox. En let's talk it over in de ladies room. Met de frikandel en de kroketjes speciaal. En we gaan verder met de volgende schijf. Hier is de scheithuisband, oftewel de shithouse band. We draaien eventjes kant 1, nummer 1, Sentimental Journey.

0: Slaapkamer stopen.
1: Hoe doen we dat dicht?
0: Ja, hoe dan?
1: Gewoon dat rechte luikje.
0: Oh, zo.
2: Daar, dat achtergrondmuziekje, dat lijkt me wel verdomd veel. Dat is een beetje gepikt hoor, van mij. Hoe heet die gozer ook weer? Rus Conwell. Het lijkt wel een oude pianola vanuit de jaren 50 vandaan. Oké, in ieder geval een opname. Ja, naam zegt het al, de Shithouse Band, de Schijthouse Band. En ze maken inderdaad leuke muziek. Sentimental Journey. Je moet ervan houden, je moet er even bij blijven. Ik zou zeggen, we gaan gewoon even verder met wat.

My Boy Lollipop. Hier is kleine Millie. Over frikandellen gesproken. Misschien kunnen we het ook wel met een lolly af vanavond.

0: Nou, u zult het haast niet geloven, vrienden. Het is 3:10 en een anus valt bijna om van de slaap. Maar goed, hij moet over, in ieder geval morgen of straks om 12:00 moet hij alweer een plaatje draaien. Hij is eigenlijk wel zielig. Je haalt even dat kluitje stof eraf. Er zit een wolkje stof onder. Ik weet niet wat je opgezet hebt nu, maar...
1: Kijk, als er nou een leuke dame is die als tegenprestatie voor onze uitzendingen... Hmm. Nee, dat bedoel ik nou niet. Even een lekkere appeltaart wil bakken, gewoon. Hè? En dan opstuur... Nee, alleen maar een appeltaart wil bakken. Ruud?
0: Waar? Ruud? Je temme de ploeg, waar is hij? Oh.
1: Nee, ik heb... Are you lonesome tonight?
0: Wat lief.
1: Bak een appeltaart tonight. We worden... Stuur hem naar Radio West Nederland, postbus 27. Echt van binnen. U belt ons dan even op en dan vertellen wij al waar u hem mag brengen.
0: Ja, we worden hier zo...
1: Een appeltaart bakken.
0: We worden hier zo...
1: Morgen
0: als boter.
1: Kunt u hem brengen.
0: Ja. Nou goed, we gaan maar eventjes schuifelen dan.
1: Dat krijgen die zeelieden ook, hè, op zee. Dan
0: moet je luisteren.
1: Dan ze ook allemaal
0: proberen. Are you lonesome?
1: Jou alleen zitten.
0: Are you miss me tonight? Speciaal voor de Elvis Freaks.
2: Are you sorry? We drifted.
0: Heb je niet een van een heel lekker rustig plaat? Ik heb er wel een, joh, in mijn koffertje. Zal ik hem pakken?
1: Wat dacht je dat dit was dan?
0: Ja, nog een, nog langzamer. Heb je dat?
1: Jemig.
0: Tegen Chanté Monoplou aan, zoiets.
1: Ja, maar...
0: Heel romantisch.
1: Dan moeten we toch even iemand even om mee te dansen. Ja, goed.
0: Ik dans al even met je.
1: Nee, ik ze... ik ga even weg.
0: Oh, nou gaat hij nog weg ook. Oh, wat vervelend is dat nou toch. Dan gaat mijn danspartner.
3: Oh, ik heb het luisteren weer even open gedaan, ruim minuut. Er ligt hier een meisje naast me, dat heet Marietje. En die wil ook maar met jou dansen, zei hij. Doeg!
0: Nou!
2: Tell me, dear, are you lost?
0: Oh, je hebt een lachversie opgezet. Oh, dat gaat niet goed.
2: Dat is leuk.
0: Ik zoek even een romantisch nummer, als je het goed vindt. Even gauw tussen de bedrijven door.
2: Je niet pas play op. Oh God. Oh man, I'll take him.
3: Kom maar, Ruud, de microfoon staat nog open. Doeg.
2: And I had no cause to die. Oh. Sing it, baby.

0: Are You Lonesome Tonight? Een uitstekend opgenomen nummertje van Elvis Presley. Over romantisch gesproken, we gaan even romantisch een plaatjes draaien. Oh. Mm. Oh. Ligt u op dit ogenblik lekker fijn in bed? Luistersprekertje tegen het oor aan. We gaan, weet je wat ik ga doen? Ik heb thuis nog een heel leuk boek met sterrenbeelden en zo, hè?
1: Ja, boekje dan in mijn vraag.
0: Ja, ik heb ook keiharde porno, maar goed, dan laten we het daar nou niet even over hebben. Ik heb over sterrenbeelden. Kunnen we wel sterrenbeelden gaan voorlezen hier al? En dan gewoon die mensen gewoon erop wijzen wat 1985 hun brengen zal. Dat lijkt me wel leuk. Oh, ben jij ook deskundig?
1: Oh, ben jij ook deskundig?
0: Ja, wat voor sterrenbeeld ben jij? Wat voor sterrenbeeld ben jij?
1: Ik ben een boogschutter.
0: Een boogschutter? Dat is in welke maand? December, ja, hoe kon ik dat nou vergeten? Ja, ik ben een leeuw, ik ben heel romantisch aangelegd, vandaar ook dit plaatje. Ja, is leuk, dat gaan we doen. Volgende week neem ik een boekje mee. Wil je ook in de uitzending? Zeg maar even wat, hij staat open dus.
2: Ja, hallo, ja, ik wou nog even zeggen dat ik ben dus maagd. Ja.
0: Oh, dat komt goed uit vanavond dan, want...
2: Dag!
0: Maar ik kan zeggen wat je wil, we zitten aan een fijne plaat te luisteren.
3: Ja, hallo. Ben ik in de uitzending.
1: Hey, yo.
3: Ja, geen zeik. Nou, ik ben dus het boek. Ja. Nee, de mazzel.
1: Dag, Joop.
3: Ja, dan geen zeik altijd de radio, zeg joh.
0: Nou, fijn. Dat was dan Joop nog even tussendoor. Ik heb er een paar uitgezocht, ze liggen daar, dus mocht je er nog wat voor voelen. Volgens mij vinden de mensen het wel leuk als wij even een paar rustige plaatjes draaien. Goh. Al die rock'n'roll van vanavond, daar wordt het. Een mens slaat helemaal op hol daarvan.

0: was uitgekomen.
1: The Mesh. Suicide is painless. Zelfmoord is pijnloos. Tenzij je natuurlijk een afschuwelijke middelen ter hand neemt natuurlijk. U kunt het ongetwijfeld vast nog wel van radio en tv. Urbanus, zet even...
2: Radio en tv, Radio West-Nederland.
1: Radio West-Nederland, of inderdaad. Heeft u brood nodig, inderdaad. En wij hebben, ik lust eigenlijk ook wel een broodje shawarma toevallig hier in de buurt.
2: Ik heb alleen bruin brood.
1: Bruin brood.
2: Van de B2.
1: Bruin brood met een kom water.
2: Een kom water?
1: Ja, ik voel me net in een gevangenis hier al.
2: Dan moet je wel sneeuw smelten. Nee,
3: wij hebben wel water, luisteraars. Gaat hij nou maar niet bang worden? Dit is Paul McCartney. En die zingt over kikkers. Nee, hij zingt met kikkers.
1: Nee, zelfs. Toch?
3: Ja. Want over kikkers van leuke dingen te vertellen. Nou, wat
1: dat
3: toch
1: is,
3: over,
1: is gepikt. Ik vind dat ook alweer gepikt. Want toen de tijd was er een tekenfilmpje met Roger Clover. Met Love is All. En hij doet het ook alweer met kikkers. En nou. Ja, echt hoor. Maar ja, goed. Toch wel even leuk om naar te luisteren. Party up.

0: jongen slaapt hier in de kelder. In de platenkelder hier onder de studio. We hebben een platenkelder. En in die tijd van oorlog wordt het diep gevroren. Dan blijft het bewaard van het nageslacht. En dan slaapt de jongen in. En dan doet hij af en toe het luikje open. En,
1: oh ja.
2: Pietje, gaan aan de bed.
0: En goed.
3: Dan stoppen we ook altijd die frikandellen en kroketten in om ze goed te halen.
0: Ik heb nog een mop van 99 nonnen. Die gingen naar de snackbar. En toen zei die hoofdnon van... heeft hij een hele frikandellen. En ze hoefde niet gebakken te worden. Toen zei die man... Nee, wij verkopen ze alleen in de doos met 100. En toen zei die hoofdnon...

0: Lekkere plaat om naar te luisteren, hè? Of niet soms. We zijn opname van Else Play en All Out of Love. En Urbanus is inmiddels al wat lekkers voor me aan het klaarmaken in de keuken. We hebben in de studio hebben we nog een aparte ruimte helemaal ingericht. Speciaal voor allerlei lekkere hapjes klaar te maken. Vooral als we er zelfs geen tijd voor hebben in de zomermaanden. Komen we er altijd een paar leuke meisjes. Die maken altijd wel iets lekkers voor ons klaar. Ja, dat krijg je dan als je eenmaal in de studio werkt. Heerlijk is dat gewoon. Een heerlijk beroep. Ik zou mijn hele leven er wel aan kunnen wijden. Ik heb er inmiddels al 15 jaar op zitten. Dus wat dat dan gaat, kunnen er nog wel even een paar jaartjes aan vast. Even kijken hoor. Smokey Robinson en nog wat. En ze zingen The Tears of a Clown. En die heeft Urbanus opgezocht. Zo dadelijk even terug met nog zo'n mooie plaat.
1: Wat is er aan de hand, luisteraars? We doen al zo vrolijk.
2: Van mij huilen ook wel.
0: Ik zit tussendoortje.

The Tears of a Clown. Smokey Robinson. En The Miraculous. Toch heeft die Urbanus nog wel een beetje smaak. Alle gekkigheid op een stokje. In ieder geval, wij bij Radio Noord Nederland. We maken er gewoon wat van hier. Ruud van Heemskerk in ieder geval elke vrijdag van 5 tot 7 uur. En tijdens de middernachtelijke uurtjes zijn we altijd hier weer te beluisteren. Oké, tot zover dan Smokey Robinson. En zoals beloofd zou ik er eigenlijk nog een paar mooie plaatjes draaien. Waar onder andere deze plaat ook toe behoort. Hier is Scott McKenzie. Herinnert u zich deze nog? Het gaat over San Francisco.

0: Ja.
1: Ik nu dan?
0: Nou, eerst even de galm even uit zo. Even de mond leeg eten, want we hebben een overheerlijk broodje hebben we hier. Oh, dat hou je niet voor mogelijk. Zo, het laatste stukje is het door
1: elkaar. Recept van de week zijn we nog vergeten.
0: Oh, ik zal even wat geluid aanzetten, dan kunnen de mensen je horen.
2: Het recept van de week zijn we vergeten.
0: Het recept van de week.
2: Het recept van deze week.
0: Dat kunnen we eigenlijk ook nog eens een keer doen.
2: Gaan we ook doen.
0: Ja, we hebben zoveel ideeën en luisteraars die weten af en toe niet.
2: Dat heb ik al ook gedaan, nou niet hier.
0: Oh.
2: Nou, dat werden ze. Nou, niet lachen. Recept uit de Tweede Wereldoorlog hadden we dan. Dus eigenlijk wel hadden we bloembollenslaatjes en zo.
0: En u wilt het niet geloven, maar ja. Ik heb hier een overheerlijk glaasje. En dan moet u me echt geloven. Een heerlijk glaasje limonade. Luister maar.
2: Dat klinkt als sinaasappel.
0: En zo proeft het ook. Het is jammer dat de luisteraars niet mee kunnen proeven, maar misschien komt het ooit nog los.
2: Het recept van de week dus. Loop nu naar uw keuken toe en haal 2 bruine boterhammen, boter erop en aardbeienjam erop. En dan een glasje ranja, die allergoedkoopste vieze troep, in een glaasje water erbij. En dan weer terug naar uw bed. En dan gaat hij in uw bed liggen.
0: Heerlijk.
2: En dan hap, hap, hap. Of als u bij de Hoogoven zit, of bij de
0: radio,
2: bewakingsdienst, of een booreiland.
0: Die radio moet aanblijven, hoor.
2: Die ook maar even naar de kantine.
0: Ja.
2: Ja, die moet wel aanblijven natuurlijk, anders zitten we hier voor niks te eten.
0: Daarom. Zo zit het in elkaar. En we hebben in ieder geval geluisterd naar Scott McKenzie met San Francisco. En ik heb nog zo'n hele mooie plaat. Er lopen de koude rillingen je van over de rug. Ik heb het over Cliff Richard. En het is ook wel toen de tijd gezongen door Jermaine Jackson. Die nu op dit ogenblik al in de tipperaden staat met Pia Sedora. Wat u ongetwijfeld wel gehoord zult hebben. Hier is Cliff Richard met het welbekende nummer Daddy's Home. Zo, ga daar maar eventjes voor liggen. Dan eet ik even ondertussen mijn broodje op. Tot zo dadelijk.

0: Dus hij wil overzetten, ja. Want ik mocht het eigenlijk niet zeggen, maar hij zei net, ik stik in mijn step in. Sorry. Dus deze jongeman, nee, hij heeft een step in aan.
1: Oh, daar, en dan was ik dan wel moet lachen, weet je. Dan krijg je het gevoel alsof je in je broek moet plassen.
0: Echt. Met je step in.
1: Ja, dat dacht ik net. En als ik daar dan weer aan denk, dan... Dan moet ik gelijk alweer aan een grammofoonplaat denken, want daar ben je gewoon disjockey voor, al die jaren.
0: Ja, maar zo'n grammofoonplaat is ook, wie meteen zo'n grammofoonplaat is, een grammofoonplaat.
1: en dan wil ik dan hem gelijk maar even laten horen. Ik ben gelijk aan het snuffelen gegaan. Zo, hier heb ik al wat, nummer 4, kant 1. Zit op dat ding.
0: Nou, wacht even.
1: Daar gaan we dan. 1, 2, 3.
0: En een half.
1: Zo, hij staat, dit is hem, hij komt hier achteraan. Dan gaan we even naar luisteren. Ik doe het niet in mijn broek, maar ik doe het in een emmertje. Ja, en zingt u maar even mee. De Skiffelkroep. MUZIEK

0: refrein. Hey, doe nou. Dat doen we even over, dat doen we even over. Wacht even, zet, hup, draaitafel uit, terug. Even een klein stukje, ja? Oké. Okay.
1: Zo goed, maar drinken uit een glaasje.

0: doe het maar in een emmertje. Doe het maar in een tijl. En het volgende plaatje, dat draaien we niet. Dat is een asbak van een plaat. Dat doen we niet. Dat doen we u gewoon niet aan. Maar in elk geval, Pietje, het zoontje van mij, dat is een zo'n akel vervelende knul. Die, ja, die moet je af en toe moet je gewoon die, een pak op zijn ros geven. En dan stop ik hem in een kelder. Maar ja, die kelder is zo groot met allemaal tochtige hoeken en gaten en zo. En dat kereltje, dat verstopt zich elke keer, hè. Maar afijn, ik ben al een hele tijd op zoek naar op dit ogenblik. Om dat kereltje dan weer te pakken te krijgen en zo. En ik zal toch eens even kijken wat die allemaal uithangt, hoor. Want,
1: Hallo, ja?
0: Ja.
1: Hallo?
0: Ja, Pietje, kom jij maar even tevoorschijn.
1: Nee, maar ik ben helemaal niet jouw zoontje, hoor.
0: Wat zeg je nou?
1: Ik ben jouw zoontje helemaal niet.
0: Nou, je maakt er wel een rotzootje van. Pietje, kom tevoorschijn.
1: Nou, je kunt een pot op, ik smeer hem lekker zo.
0: Pietje, kom hier. Kom hier, kom hier. Ja. Je bent een rat. Weet, nee, we gaan zingen. Ik ga maar een liedje zingen. Hier is Jantje Koom over u, want anders loopt het hier helemaal uit de hand. Met een rode roos. Rozen. Zingt u mee, alstublieft, zingt u mee.
2: Rozen op trouw.

0: ja.
1: Zingt u mee, de dames uit volle borsten.
0: Je rozen, het zijn er echt veel. Ik heb lang.
1: En de heren uit de volle borst.